onder druk van de VS sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is

tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8.
2: Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis.

0: Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Radio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de bus. Met de over, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is zoals thuis staat.
2: Gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

gesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampt-Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover.

0: met Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op Regio 8. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle.

0: Ik kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten. En verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.

0: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: is het nog van mooi tot goed gaan met Aladros.
1: Goedemorgen, zaterdag 4 juli. Welkom bij de 1486ste uitzending van Moin tot Goed Gewoon. En u hoort het misschien wel, geen Allard vandaag. Vandaag Bart samen met Wouter achter de knoppen. En we doen vandaag ons best om Allard te vervangen. Ja, en hij denkt, waar is Allard nou dan? Nou, servus Allard. Hij luistert, hij is onderweg naar zijn vakantieadres in Oostenrijk. We gaan er vandaag een mooie 3 uur van maken tot 12 uur op de radio. Het motto van vandaag, 'tis wat.

Ik de barse jongens met dikke meitjes. En daarvoor hadden we de Doobie Brothers. Heerlijk begin van de uitzending. De uitzending zonder Allard, zoals ik al zei. Ik ben Bart en ik ga het vandaag met jullie doen de komende 3 uur. Maar er worden wel aardig gereageerd op de Facebook van Moin tot Goed Gaan. Onder andere Harold Wilke. Hallo Allard. Ben nu met mijn laatste kilometers bezig voor de Vierdaagse. Ben nu onderweg naar Arnhem. Nou, dat is een eindje lopen. En luisteren nog van Moin tot Goed Gaan. Nou, Harold, hol het nog vol en doe even een update. Hoe ver dat je nou al bent. Frank Berens is vanaf de camping aan het luisteren. Ria Stevens, goedemorgen terug. En Sean Hoogland, nou, is het nog graag geen 9 uur? Nee, dat klopt, want Allard was er vroeg bij. Allard zat al in de auto. We kregen gisteravond nog een foto om 7 uur. Was ze bij Frankfurt Zuid. En nou is ze onderweg naar het mooie Oostenrijk in de buurt van Salzburg. Zitten de komende 2 weken volgens mij. En Sean vraagt het nieuwe hitje van de Paloma's aan. Dat klopt, die gaan wij later vandaag ook draaien. De Paloma's, een fantastisch mooi nieuw piratennummer hebben ze gemaakt. Denario, morgen lopen we weer comedyhandel. Denario, fijn dat we een beetje koud is in huis. Maar ik zie een uitje met de Vendeliers en de Bielemannen. Hou het wel een klein beetje kalleman, want ik ken hem. Ja, je bent de fiets nog wel eens kwijt geraakt bij de kroeg, dus doe het kalleman. En de laatste, Robert van Hal, even gas erop en dan vanmiddag naar de kaartenfeesten in Doetinchem. Dat is mooi, heel veel plezier, want we geven later deze uitzending ook nog kaarten weg voor de kaartenfeesten. Nou eerst een fijn drellijke muziek.

0: Ah, Cicia, altijd lekker op de zaterdagochtend. Ik ben net eventjes naar buiten gelopen. En dan heb ik nog wat in de brievenbus gevonden. En laten we dan maar eens even doornemen.
1: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
0: Ja, en ik dan kijk ver op. Boetes in verkeer zijn veel te hoog. Nou ja, daar ben ik het er wel mee eens. En ik denk een hoop mensen in Gaanderen ook. Want met die flitspaal hadden ze nog een hoop boetes gekregen. Maar daar gaat het hier niet over. De rechters hebben een uitspraak gedaan dat er scheefgroei is. Dus de boetes hadden niet verhoogd mogen worden in 2024 en 2025. Hopelijk voor een hoop mensen een goed nieuws. En zeker in de toekomst. En Wouter kijkt me ook al aan van, ja, daar ben ik het wel mee eens. Nou, gaan we eventjes door naar de Achterhoekpagina. En dan een hoop Ulfs nieuws. Groen licht voor plan De Biezenakker in Ulf. 422 woningen erbij. En die moeten er in 2035 moeten al die woningen gerealiseerd zijn. Ja, dat is bij Parma rond de keert. Nou, dan moet ik nog eens even kijken wat dat wordt. Verderop Jan Toorop in Ulft. Dat is de kunstenaar die een hoop over de Dru geschilderd heeft. Die zit nou een boek met alle werken en zijn tijd in Ulft. Daar staat op Regio 8 ook al een hoop verhaal, ook groot verhaal over. Heb ik een paar weken geleden al gemaakt.
1: Ietskes Wieter in de kranten van vandaag.
0: Ja, je luistert natuurlijk naar Regio 8. De krant hebben we nog wel besproken. Wat zit er dan bij Regio 8? Bij ons op de website. Onder andere een verhaal over Vassenveld. De organisatie van het Bloemencorso en de allegorische optocht door heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeente Oude IJsselstreek. Want net als bij de carnaval hebben ze een probleem met bouwruimte voor de wagens en de corso-wagens. Zelfs zo erg dat ze op een gegeven moment denken dat de toekomst in gevaar komt qua grootte van de optocht. Ja, Vassenveld feest is volgens mij altijd ergens in augustus. Wat staat er verder dan nog? Verder is er dit weekend de beachvolleybal in Mechelen. Gerrit is er voor ons langs geweest. Gerrit die gewoon weer later vandaag nog spreken met het weer. En of ze dan een beetje lekker kunnen beachvolleyballen in de zomerse sferen. En het laatste nieuwtje. Twee nieuwkomers in het college van Montferland. Ja, als een van de laatste Achterhoekse gemeenten. Het ook de gemeente Montferland. 5 nieuwe wethouders. 5 in plaats van 4. Wie zijn dat dan? Ja, een paar oude bekenden. VVD'er Martin Som. Die kennen jullie misschien nog wel in Montferland. Jeanette Derksen gaat door van Lokaal Belang Montferland. Ingrid Wolsing, die was eerst van de PvdA, maar de hele PvdA, den is nou pro geworden. En twee nieuwe, Giel Polman van het CDA en Merel Balduk van het CDA. En bijzonder, dat is de jongste wethouder van de Achterhoek met haar 26 jaar. Nou, fijn, deur naar de Spitfires.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84.99. Karwei, maak het mooier.
5: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
6: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten.
14: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Even geleden is ze 84 geworden en dan leveren je nog zo'n prachtige plaat af. Paul McCartney met Come Inside van het nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Nou, ik heb net, zal ik zeggen, anderhalve maand binnen en ik heb al grijs gedraaid bij Mien op de pick-up. Maar het is echt zo'n prachtig album. Ik zal zeggen, zoek hem even op en dan dit nummer, Come Inside, dat is toch fantastisch. Maar goed, genoeg gelul. We gaan wat weggeven, want we hebben kaarten voor het Hoochie-Koo Festival in Vassenveld, wat gisteren al van begonnen is. En niet zomaar kaarten, we hebben een passepartout. Nou ja, een derde van de passepartout kun je al niet meer gebruiken, maar je kunt nog 2 dagen gratis naar Hoochie-Koo met 2 man als je dat wil. Wil je dat nou? Stuur me dan even een appje op het 06-nummer 06 47 47 0022. Zeg even dat je wil gaan en dan hoef je niet met verhalen aan te komen waarom dat je wil gaan of zo. Tuurlijk, iedereen vindt het gezellig. Iedereen wil er een biertje drinken. Gezellig met elkaar er naartoe. Maar zeg gewoon dat je naartoe wil en dan zoek ik er een uit. En dan kun je kans maken op 2 kaarten voor het Hoochie-Koo Festival in Vassenveld. Hartstikke mooi festival. Vorig jaar voor het eerst geweest. Hartstikke mooi. Eerst normaal.

Ah, de trams. Lekker man, lekker man. Hey, Wim van Markel is hier wel in de studio. En jullie toes ook wel, zie ik al. Want er wordt weer heftig gereageerd. Onder andere Charles Kok. Direct de tuinmoors kermis kloormaken. Volgende week Poolse kermis. En de Oerse en de Ulfse. Het is wat. Begint te broezen. Laat me komen. Lekker Charles. Lekkere muziek op de achtergrond. Wil je zien elkaar nou wel komend weekend? Komend weekend eerst nog. Vang vervangen weer Allard nog een keer. En dan schuif ook mijn collega Tim aan. Ik heb met hem samen toen Allard last had van de rug. Heb ik hem ook vervangen. Hij kon vandaag niet, dus dan mocht ik het helaas maar alleen doen. Volgende week is Tim er wel weer bij. Volgende reactie, Erik uit Porrendam, uit Vassenveld, reageert ook altijd. Morgen Bart, wie lust het weer. Allard onderweg naar Holthakkersland. Nou, ik wist graag niet dat Oosterik zo heette. Maar goed, hij heeft een mooi plaatje onder de naald liggen. Uiteraard Achterhoeks. Ja, dat komt er straks aan, komt er straks aan. Betty, dank. Wat later als normaal, maar we zeggen, laat maar komen die handel. Benny Tempels, Lex Cornelissen, lekkere muziek, laat maar komen. Heel fijn. En als je het dan over lekkere muziek hebt, de hit van dit moment. Een paar jaar geleden had je het hem niet gegeven dat hij toch een op nummer 1 hit zal scoren. Het is hem geluk. Ik gun het hem ook van harte. Rutger van Banneveld met die zwoele zomernachten vanaf de camping, denk ik, hè?

0: lekker, man. Red Hot Chili Peppers op de zaterdagmorgen. Hey, de WhatsApp ontploft hier daadwerkelijk voor de kaarten voor Hoochiku. Hij nog niet meegekregen. Wil hij dit weekend nog naar Hoochiku toe? Dan heb ik voor 2 kaarten voor de komende 2 dagen. Dus dan kun je hartstikke mooi genieten van onmundig veel muziek. Hartstikke leuk festival in Varsseveld. Wil je er nou bezig? App dan nog eventjes naar het nummer 0647470022. En dan kiezen we er hier een uit die komend weekend Feyenoord Festival mag. En ondertussen stromen de andere reacties ook nog binnen. En er wordt een hoop gevraagd naar een bepaalde plaat. Henk uit Scherenberg wil een mooi plaatje. Erik uit Pochendam wil een mooi plaatje. Tom Overgoor uit Dien wil wat arbeidsvitamine. Niels Willemsen wil hem horen. Ja, als zoveel mensen moeten horen, dan moeten we maar doen, hè.
1: Van mooi tot goed gewoon. Iedere zaterdag.

0: Wat heeft ze nou weer te nul?
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Ia van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Regio 8. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. Deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelegd.

0: dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
6: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
5: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hoochiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschap. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Hachiko.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Alert Ros.
3: Ja, tweede uurtje van Mooi Tot Goed Gaan. Zaterdag 4 juli. Deze keer niet met Allard, maar met Bart.

Lange plaat is dat eigenlijk, hè? Dan gooi we gelijk weer deur naar de volgende. Lekker weekend. Wat ga je doen? Want het is hartstikke mooi weer, buiten. Laat ons even weten wat je gaat doen vanavond. Of vanmiddag, of morgen. In ieder geval heel veel plezier ermee. En blijf vooral lekker luisteren.

Ja, proost. Kiek Noes, proosten op het oosten. Mooi man. Hey, we hadden natuurlijk het eerste uur een winactie. Een passepartout voor Hoochie-Koo. Hartstikke leuk festival in Varsseveld. Komende twee dagen kun je er naartoe met twee man. En we hebben iemand uitgezocht. En dat is de een die al een paar keer deze week geprobeerd heeft om te winnen. Maar ik kwam er nog niet door. Maar ja, dan ben je niet mee van mooi tot goed gewoon geweest op de zaterdagmorgen. Dus Geert uit Neden, van harte proficiat. Heel veel plezier bij Hoochie-Koo. Ik kreeg de kaarten zo in de WhatsApp doorgestuurd. Nou, die winactie hebben we gedaan. Had ik er nog wel even over moeten vertellen. We zijn het hele weekend live vanaf Hoochie-Koo met Regio 8. Af en toe werd er geschakeld. We hebben een verslaggever ter plaatse. Weer gewoon een kleine radioreportages maken. Dus ook al hij niet gewonnen, niet getreurd. Want gewoon lekker vanuit de tuin. Rustig met uw eigen biertje in de hand. Wat misschien wel een stukje goedkoper is. Kun je gewoon lekker met luisteren naar Hoochie-Koo en dat meebeleven. Maar we zijn niet alleen live vanuit Hoochie-Koo. We zijn ook live vanaf de kaartenfeesten. En daar hebben we ook kaarten voor. Dus door gaan we zo met deur. Dan ga ik u uitleggen. Maar eerst eens eventjes een stukje muziek. En ook nog nee-muziek. Ik ken dit nog gar niet.

Ja, dat was Mark Amber met New York Confident. Nou, en nou had ik net de kaarten weggegeven en dan kreeg ik nog een hoop reacties binnen. En eentje wil ik toch wel even uitlichten. Dat vind ik wel mooi. Lindy zegt koetje. En dan kijk ik naar de profielfoto van Lindy. En dan steeds gewoon met een koe op de foto. Nou, jammer, dat was net te laat. Ik had net de kaarten al weggegeven. Hey, en het allermooiste, er komt dadelijk nog iets heel moois aan. Wes voorbereid, want na het nieuws en na Gerrit gaan wij de nieuwe plaat, de gloednieuwe plaat, de spliksplinternieuwe plaat van de Palomas draaien. Prachtig, daar heb ik nog wel zin in. Eerst nog even muziek.

Suckers is toch altijd mooi. Hey, de reacties stromen nog steeds binnen. Doet mijn, of het doet ons goed om te horen dat jullie het zo leuk vinden. En dat, dat alle met een gerust hart op vakantie kan gaan. We vermaken ons hier ook mooi in de studio. Heb je nog verzoekjes? Schroom niet. Geef ze lekker deur en dan draaien we nog wat fijne nummertjes voor jullie. Even een greep uit de reactie. Sander Wensing. Goedemorgen, Bart. Om 10 uur vertrekken we weer met de vriendengroep naar Maastricht om vanavond te gaan genieten van André Rieu op Vrijthof. Nou, dat is een beetje andere muziek als wat we hier draaien. En Sander, zal hij dat nog wel doen met de vriendengroep weer op pad? Oh, hier, kunt het al. Glaasje wijn erbij, lekker hapje eten, onder het motto met maken. Succes met de uitzending. Nou, Sander, ik zou zeggen, doe het kalm aan. Je bent net terug van Turkije, toen ben je ook van de boot gevallen. Dus pas op met wat je allemaal drinkt. Chantal en Mathieu van Nuem, goedemorgen. Weer lustig gezellig met. Lekker weekend voor de boek. Rustig weekend zelfs. Lekker genieten, buiten van het mooie weer. Fijn weekend allemaal. En een heel fijn weekend, Chantal en Mathieu. En je vergeet niet dadelijk komen de Paloma's. Maar eerst eventjes Beyoncé.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels.

0: morgen. Lidl.
1: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek. Bluff, Son Milieu. Bente, Pommelien Thijs. Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is het.
10: 21.
9: Kraaien is kieken ook de hofhalm kan spaaien.
10: Hey Gerrit, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
10: Hey Gerrit, ik mag jou feliciteren, las ik. Want potverdikkie, 25 jaar raadslid in Ulf. Of in de gemeente Oude IJsselstreek.
11: Ja, ja, ook nog een beetje gemeente Wis.
10: Ja.
11: Of, ja.
10: Gemeente Wis, ja, hoe hol je dat zo lang vol in de politiek?
11: Ja, het is eigenlijk een beetje onbegrijpelijk, maar... ik ben er ooit bij gekomen dat ik gevraagd ben ervoor natuurlijk. En ja, in de eerste jaar, toen had ik misschien 50 of 60 stemmen. En daarna ben ik altijd met voorkeur stemmen erin gekomen. En dat was natuurlijk ook een grote steun in de rug.
10: Ja, de laatste paar keer wel met heel veel voorkeur stemmen. Maar hoe lang hol je dit nog vol, denk je?
11: Nou ja, deze periode wil ik sowieso nog volmaken. En eigenlijk... ik ben nu 63. Eigenlijk hij minder gaat doen. Hij kreeg er zelfs nog meer tijd voor. Dus ik vraag me af... als ik met werk ga minderen... of ik met politiek nog weer wat intensiever kan gaan worden. Want het is natuurlijk nu allemaal... met de tijd allemaal precies indelen hoe het moet gaan. En ja, als het wat makkelijker gaat... Ja, en die stopte daarmee met en denk van ja, maar ja, zo wie is nog niet. Nou, eerst maar kijken wat we de komende jaren nog kunnen doen voor de bevolking.
10: Oh, ze zijn nog lang niet van de af. Hey, maar even wat anders, hè? Het weer, want daar ben jij ik voor.
11: Ja.
10: Het is hartstikke lekker als ik zo naar buiten kijk. Ik kon al met de koude box op de fiets vanmorgen.
11: Ja, nou ja, de beenheuren die staat wel een beetje recht op tent morgens eventjes. Omdat het ja, wel wat frisser is dan de afgelopen ochtenden. Want we hadden nu minimumtemperatuur van rond de 9 graden. En op dit moment is het ook alweer 21 graden, zei je net. Dus wat dat betreft, als de zon er eenmaal bij is, dan loopt de temperatuur ook gauw op. Nou, we hebben vandaag... wel een beetje een tweedeling in Nederland. Want hoe meer hij naar het noorden gaat, hoe meer bewolking en hoe meer naar het zuiden zal de zon erbij zijn. Wij zitten een beetje op de grens, maar op dit moment zitten wij in ieder geval in de goede zone, want het is nu zonnig en er waait wel een matige wind uit west- en noordwestelijke richtingen. Maar het is van de middag wat ook aangenaam. Er is wel wat bewolking en misschien dat de zon soms even afgeschermd wordt, maar uiteindelijk met de zon erbij kan het nog 25 graden worden. Maar die bewolking die zorgt er vanavond en komt nacht wel voor dat het wat minder afkoelt. We zitten dan met minima van rond de 15, 16 graden. En morgen, ja, misschien in de ochtend eerst al een paar spatjes regen. Later kan er iets meer vallen, maar het wisselt nog wel een beetje qua verwachting. Maar ik denk dat we een paar millimeter met krijgen. En dan later op de dag wordt het allemaal dreuren. En dan hebben we de zon er nog even bij. Maar de temperatuur komt met die matige noordwestenwind niet verder dan een graad of 23. En als we noordweekend nog even bekijken wat het weer gaat doen, dan zitten we zo rond de 4, 25 begin van de week. De eerste helft van de week. Met vooral op dinsdag ook nog kans op wat neerslag. En daarna dan gaat de wind wat meer om naar oostelijke richtingen. En dan komt toch die tropische temperaturen weer in zicht. En dan gaan we naar eind van de week een graad of 29, misschien nog net 30. Maar in het volgende weekend staat toch temperaturen van rond de 32 graden. En dan wordt het toch weer een stuk warmer. Niet zo warm als de afgelopen tijd is geweest. Maar we hebben toch wel weer een periode, een aantal dagen met 30 graden of iets meer. En dan zit er even geen regen in en dan is er veel zon bij. Dus dan is het voor de mensen die van warmte houden, zitten komende week geleidelijk aan wel steeds beter uit.
10: Maar voor de mensen die volgende week in een heite Oerse kermistent staan, ja, met een wollen pak, dat wordt nog wel even een uitdaging.
11: Ja, dat wordt zeker een uitdaging. En in tent hij dat toch al gauw. Als een beetje de zon op het doek schijnt, dan werd het gauw warm binnen. Maar je hebt zich eerder Johan er ook met gered, dus dat zal nou ook wel gaan.
10: Ja, dat klopt, dat klopt. Hey, en even heel concreet, ik hoor overmorgen een beetje half-half. Ik heb een barbecue gepland. Wat zeg je, deur laten gewoon of...
11: Ja, als je het adres even geeft, dan blijf het terug.
10: Helemaal goed, gewoon doen. Hey Gerrit, bedankt. We spreken elkaar. Goed gewoon.
11: Goed gewoon.

Nou, alsjeblieft allemaal. De komende paar weken hij die weer in de kop zitten. Dit is nou echt zo'n nummer. Die denk je van, ja, daar heb ik af en toe zin in. Snoek met een sambal bij je polka. En ja, dan kom je er voorlopig even niet vanaf. Dan blijft hij als een soort sambal bij in de kop rondvliegen. Hé, hey, de eerste kaart hebben we weer weggegeven. De Hoochie-koerkaarten. Maar ik heb nog twee kaarten liggen. En wel voor de Doetinchemse kadefeesten. En dan voor het evenement DJ on the Mill. Het is volgende week, 10 juli, van 5 tot 12. En het is de afsluiten van de kadefeesten. DJ's draaien vanaf een bijzondere plek bij de molen, uitkijkend over de Oude IJssel. Ja, nou, wil je daar nou bij zijn? Zeg even waarom je erbij wil zijn. Nou wel. En app me dan eventjes op het nummer, en dan mag ik hem even erbij zoeken, 06-47-47-0022. En dan kun je erbij zijn. Ik heb twee kaarten liggen voor de kadefeesten DJ on the Mill. Gaan we eerst even door met een fijn drellige muziek.

0: Het is hier hartstikke gezellig in de studio, want ja. Gilbert is binnen. Goedemorgen, ja, Gilbert.
1: Goedemorgen.
0: Hé, Alad is er niet.
1: Nee.
0: Ja, en toch beneden. Ja. Het is toch nog een vast onderdeel van het programma hier.
1: Ja.
0: Ja, hey, wat vind je ervan dat Alad op vakantie is?
1: Nou ja, vind ik wel een beetje jammer, ja.
0: Ach, maar de keel mag ook wel even een keer op vakantie.
1: Ja. Ja.
0: Maar toch kom je hier.
1: Ja.
0: Ja, wat is er nou zo leuk aan hier langskomen?
1: Ja, ik vind alles gewoon leuk.
0: Alles leuk.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaat het verder met je dan?
1: Goed.
0: Ja, heb je nog leuke plannen dit weekend?
1: Nou, moet maar even kijken, hè.
0: Ja, even kijken. Geen leuke feestjes of zo gepland, toch?
1: Nee.
0: Nee, en de muziek die je weet draaien. Is dat nou een beetje wat Alad ook zou kunnen draaien?
1: Jawel.
0: Jawel, dat ben je tevreden met?
1: Ja.
0: Nou, geef zo nog maar even een paar verzoekjes door.
1: Ja.
0: Dan gaan we eerst nog even naar een heel lekker ander nummer van de Grand Funk Railroad. Some Kind of Wonderful.
1: Ja.

Jovingen voor de Beatles, dat hoort toch wel in Van Moin tot Goed gewoon. Hé, hey, ik heb nog twee kaarten liggen, zoals ik net al zei, voor de Doetinchemse kaderfeest, de DJ on the Mill. Ik zou zeggen, app lekker, want het stroomt al lekker binnen. Maar er mag wel wat meer binnenkomen. Appen kan naar 06 47 00 22. En dan kun je met z'n tweeën heerlijk bij de DJ's, bij de molen, lekker gaan feesten. Hé, hey, laat nog even weten wat je wil horen. Maar laat ook even weten wat je dit weekend nog gaat doen. Er is één nummer wat al vaststaat. Later gaan wij de nieuwe van de Paloma's draaien. Ondertussen zijn wij ook al bezig om contact te krijgen met de Paloma's. Maar ze zijn allemaal onderweg. Dus ze zullen even aan het kijken wie mien kan bellen zo. En dan kunnen ze even wat uitleg geven over de plaat. Dat is in het laatste uurtje van Mooi tot Goed gewoon. Zwoele zomernachten. Rutger van Banneveld hebben we al gedraaid. Dan mogen we die andere Nederlandse zomerhit ook nog maar eens eventjes doen. Justin de Wild met Cheerio.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
2: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
5: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
6: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
1: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jos Thuis staan met het radionieuws op Regio 8. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer
6: goede tijd en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating. Daar wordt jouw tuin blij van.
1: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jos Thuis met het

0: de vierde verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brandweer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer?
3: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Allard Ros.
6: Ja, weer het laatste uurtje van vanmorgen tot goed gewoon op deze prachtige zaterdag. Het is inmiddels een graadje warmer in de studio ook. En we gaan nog eventjes lekker door.

Ja, alweer het laatste uurtje van Van Moyen tot Goed Gewoon op deze prachtige zaterdag. Hey, ik heb nog een verzoek gekregen om eventjes jullie te wijzen. Komende maandag, 6 juli, is er een concert bij Slotermeer in de hal. En dat is het steenovenconcert van het Ertus Mannenkoor. Samen met Combrio. De toegang is gratis en begint om 7:30. De hal is open om 7:45. Nou, heb ik dat ook weer gezegd, maar het is wel hartstikke mooi hoor. En het is Mannenkoor, daar kun je altijd wel van genieten. En we hebben nog een bomvol laatste uur van jullie. We gaan zo schakelen met Bas bij de satellietredactie Gelselaar. Bas uit Berkeland. En dan heb ik net de toezegging gekregen. Even na 11:30 gaan we eerst bellen met Gwendo Jansen van de Paloma's. En dan draaien we eindelijk die spiksplinter nieuwe plaat. Eerst eventjes lekker deur naar de Heino's. Of we gaan niet naar de Heino's, zie ik net. Dan gaan we naar Bobby Darin, Splish Splash.

0: Ja, dat waren dan wel de Heino's. Dat is het mooie aan O. Ook weer een heerlijke plaat. Hé, weer gewoon even schakelen met Gelselaar.
1: Even praten met...
0: Hé, met Bas uit Berkeland. Bas de Veldhuis, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Bas de Boe weer, hè.
0: Hé, Bas, hoe is het dan? Want ik heb het nieuws van de week weer gelezen uit Berkeland. Het lijkt wel of het in die bizarre gemeente nooit verandert.
2: Nee, nou, we hadden ook eigenlijk wel een beetje gedacht van, nou ja, bij de verkiezingen was nu komt alles wel weer op zijn pootjes terecht, wordt het wel weer rustig. Maar ik kan u melden, de komende 4 jaar wordt het in politiek Berkeland gezien zeker niet rustig.
0: Het is één grote chaos, wil ik binnen zeggen.
2: Ja, het wordt ook steeds gekker. Het is natuurlijk heel simpel, hè. Je hebt Samen voor Berkeland. Het is een partij die zeg maar in het spectrum Forum voor Democratie, PVV, valt. En hij die meer laat regeren, dat heel landelijk ook al heel vaak gezien. Dan weet je zeker dat er spektakel gegarandeerd is. En we hebben eigenlijk nog geen werk aan de gang. Of het spektakel is al volop aan de gang.
0: Ja, want hoe zit dat nou met wethouder Koenderink? Want hij had een diploma wat hij niet had. Hij had van allemaal rare dingen op Facebook gezet eerder. Nu zag ik ook weer dat er een of andere extreemrechtse beweging actief is geweest. Wat is daar allemaal van woord? Ja.
2: Nou, kijk, Tom Koenderink was Haaksbergenaar. En ik heb ooit eens een keer een filmpje van hem gezien. Toen sprak hij in de raad van Haaksbergen. En toen dacht ik, goh, wat een mafkees is dat. Houd op, niet weer nou die man die in Berkeland heeft.
0: Een beetje kalm, is nu wel wetholder, hè?
2: Ja. Ja, drie kwartje alleen. Ik kwam Bouke Winters met, nou, ik heb ook een nieuw commissielid, Ton Koenderink. Zeg, Ton Koenderink, die woont er in Haaksbergen, die beste man. Ja, is vuurs en woont nu in Rekken. En toen dacht ik bij mezelf, dat moet ik dan mooi klaar met. En uiteindelijk ging het aan de gang. Hij was ook eigenlijk samen met Bouke Winters, de oprichter van de partij, en Esmeer Veldhuis de lijsttrekker. Hij deed ook een aantal debatten, ook een paar debatten die ik heb beleid. En toen dacht hij, ach ja, nou, Ginder was er vuil, hè. Ze moeten het beste maar van maken met elkaar. Maar toen hoorde ik al, ja, Koenderink is ook de wethouderskandidaat. Nou ja, toen begon ik al wel een beetje te twijfelen van, nou, is dat nu wel helemaal zo verstandig van Samen voor Berkeland een die man naar voren te schoenen als wethouder? Want ja, die heeft in het verleden wel allerlei dingen gedaan. Ja, en dat is nu wat duidelijk. De afgelopen 1,5 weken steekt de kranten helemaal bol van. En Koenderink heeft natuurlijk van allerlei dingen gedaan die andere mensen niet zo heel zal doen. Heeft wel een grote aanhang. Antal zet ook net niet genoeg voorkeurstemmen om een voorkeurstem gekozen te worden. Maar oké, hij is beëdigd als wethouder, dat wel. Maar de eed is afgelegd met de 2 vingers omhoog van de linkerhand. Ja, je kunt het niet geloven, maar dat is niet rechtsgeldig. Nou ja, Joost van Oostrum, onze burgemeester, die had dat natuurlijk ook maar inzien. Maar hij heeft ook niet door, want die zat nog helemaal op de roze wolk van die herbenoeming. Dat afgelopen
0: week. Ja, helemaal zelfs een traantje later. Normaal is er zo'n stoïcijns, maar nou brak het toch even.
2: Klopt, nu brak het zeker. Hij had het op een gegeven moment over zijn familie, zijn vrouw en zijn kinderen. En toen kwam de echt emotie los bij Joost van Oostrum, die ik niet eerder had gezien. Mm-hmm. En dat geeft ook wel aan dat ook van Oostrum onder zware druk opereert. Hij vindt heel veel dingen in Berkeland leuk, maar er zijn ook gewoon ontzettend veel dingen in Berkeland gewoon niet leuk en ook heel erg zwaar. En de politiek in Berkeland is gewoon echt een soepzootje. En de Berklandse burger heeft er denk ik ook weinig vertrouwen meer in. Joost van Oostrum bleef in elk geval wel. Die is in elk geval verlekt. Ja. Of Ton Koenderink nou dinsdag daar zit. Nu heb ik wel heel erg iets spiegels over. Want ja, er staat nu zoveel in de krant. En heel veel Berklandse burgers reageren. Van, hoe is het toch in vredesnaam nou mogelijk dat zo'n man wethouder is hier. Hij is ook nog wethouder van sport, wethouder van asiel en migratie. En wethouder van het ambtelijk apparaat. Dus ja, vooral dat laatste ook. Dat is, ja, daar ging niet goed komen bij. Maar dat wordt absoluut nog vervolgd dinsdag. Want hier is het laatste woord nog lang niet over gesproken.
0: Eén vraag door nog. Ja, dat kan niet lang goed gaan, want het college moet toch met één mond spreken. En dan heb je Betsy Worm gehoord van GroenLinks PvdA. Ja, ja. Die kan toch nooit met dezelfde mond spreken als Koenderink?
2: Nee, dat kan ook niet. Pro heeft ook besloten, hè, de nieuwe samenwerking PvdA GroenLinks, heeft besloten om tegen Koenderink te stemmen.
0: Maar als coalitiepartij?
2: Ze hebben geen coalitie. Hè. Ze hebben een raadsprogramma, raadsakkoord in Berkeland. Hè. Maar hun hebben inderdaad CDA tegengestemd, want die doet helemaal niet mee. En Pro doet wel mee, maar die heeft tegen Koenderink gestemd. Dus ja, dat was natuurlijk ook al een saillant detail. En Pro kan dit niet verkopen. Maar, Bart, het geeft er natuurlijk allemaal. Een Betsy Worm wil wethouder zijn en blijven. Ja. En Durham doet Pro met. Dat is het hele verhaal. Dan Durham zou je anders meedoen met deze partijen. Hè? Want ook BBB zit er natuurlijk in de raad. Han Boer zit met Samen eraan erin. En dat waren toch partijen waar de firma van Betsy Worm de afgelopen 4 jaar niet meer eens was. En dat kan ik wel echt, dat druk ik nog heel zacht uit. Maar het plusje, dat is het hele verhaal.
0: Ach man, en wat heeft de burger daarna? Nou, hebben we nog goed nieuws uit Bergenland?
2: Ja, ik weet het niet, hebben we nog goed nieuws? Ik heb al wat onderwerp doorgestuurd, maar je hebt ze verro, denk ik.
0: Ja, ik heb ze inderdaad liggen. Want het is een afscheid van het is een wethouder met wie het niet goed gaat. Het is een burgemeester die doorgaat, die al onder vuur ligt. Ja. Maar ik heb ook nog Inge Tijink terug naar Pek Zwolle. Wat is dat dan?
2: Dat is toch leuk. Inge Tijink is een voetbalster uit Noordiek. En zij is keepster. En ze heeft de jeugdopleiding gehad. Eerst bij Sportclub Neder en toen bij Richtersbleek. En toen is ze bij FC Twente terechtgekomen. Heeft ze jarenlang gespeeld als keeper. Maar dan brak ze niet echt door. Toen is ze naar Pek Zwolle gegaan. En dan ging het eigenlijk wel redelijk. En toen dacht Twente, nou wie haalt Inge terug? Is Inge teruggegaan naar Twente, maar dat is toch niet wat geworden. En nu gaat ze dus na de zomer gaat ze terug naar Pek Zwolle. En gaat ze daar weer onder de laatste staan. Dus dat is leuk nieuws. En het andere leuke nieuws was ook wel, dat was ook afgelopen dinsdag, Willy Meulenveld, die is al sinds begin van de gemeente Bergenland, is dat de bode. Die was hiervoor ook al bode bij de gemeente Ruurlo. En die ging met pensioen. Die heeft het binnenop zitten een paar weekjes. En afgelopen dinsdag was de laatste keer dat hij bode was tijdens de raadsvergadering. Verzorgende de koffie en de thee. En er is even de hele gemeenteraad in het zonnetje gezet. En wie heeft er een berichtje van gemaakt op onze website. En er kreeg honderden likes. En Willy is een heel bekend figuur. Dus bij deze wil ik hem ook nog even bedanken voor die samenwerking. En de goede bakjes koffie alle jaren. En heel veel goede tijd toewensen aan het dadelijk met pensioen is.
0: Kiek, dankjewel Bas. En dan ga ik ook bedanken voor de bijdrage. Helemaal vanuit het mooie Gelselaar. Blijf wel even luisteren, want wij hebben zo nog Gwendol Jansen van de Paloma's in de uitzending. Oh, dat was Bas ook in één keer weg. Nou, dankjewel. Hey, volgende plaat, Douwe Bob en Sera.

Holly's Local Woman in a Black Dress. Ook weer zo'n heerlijke plaat. We komen langzaam aan bij het laatste half uurtje. En ik heb nog twee kaarten liggen voor de Doetinchemse Kaderfeesten. DJ On The Mill. App nog even als je er doorheen wil. Volgende week is 10 juli. Dat begint om 5 uur. Lekker dansen aan het water binnen Molen in Doetinchem. We gaan straks nog even bellen met Gwendo Jansen van de Paloma's. En ik ben er al 2,5 uur naartoe aan het lullen. Maar we gaan de plaat echt draaien. En ik kan ook garanderen, die wil ik echt horen. Maar ook van het huis nog een verzoekje meegekregen. Kokomo van de Beach Boys.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
14: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
13: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Regio 8 Headlines.
17: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
18: Van mooi tot goed gewoon.

0: Ik kreeg al een appje van moeders. Dat Duran, dat ze er blij mee is dat ik tegen gedraaid heb. Dus dat is mooi. Hé, maar we gaan nu naar echt even belangrijke en fijne muziek. Hé, aan de lijn, Gwendo Jansen. Goedemorgen.
1: Morgen, Bart. Goedemorgen. Hallo.
0: Hé, het nieuwe nummer is gereleased. Hoe voelt dat?
1: Goed, prettig. Ja. Het is weer iets afsluiten. Hè. Dus, ja, we hebben het een beetje begin van het jaar opgenomen. En een clip opgenomen. En dan is het wel weer mooi als, het, als we het weer kunnen verspreiden.
0: Ja. Nou, even voor de luisteraars. Je bent van de Palomas te herkennen aan de trekzak op podium vaak. Wat voor nummer hebben jullie gemaakt?
1: We hebben een oude nummer van, ik geloof dat was van de gebroeders Kraan. Die komen uit het noorden van het land. En ja, die hadden vroeger het garagelied. En ja, wij doen, vind het leuk om gewoon één keer in de zoveel tijd zo'n oude nummer af te stoffen en opnieuw op te nemen. Gewoon puur uit eigen plezier en dwang. En dan ja, dat gewoon uit te brengen en een mooi clipje bij te maken. En dat is wat we gedaan hebben.
0: Hebben jullie er nog iets aan veranderd of is het puur even oppoetsen?
1: Ja, we hebben er wel wat aan veranderd. We hebben er zelf een gitaarsolo op in gepoetst. En voor de rest is het wel vrijwel textueel altijd gewoon het origineel en muzikaal ook wel. Maar we maken er gewoon een eigen sausje knallen we erover in, zeg maar.
0: Ja, mooi. Ik heb al even geluisterd. Dat is een hartstikke mooi nummer. De komende dagen of komende weken storen jullie nog ergens? Want ik heb het idee dat jullie steeds drukker zijn.
1: Ja, vanavond zitten we met z'n allen bij de Griek in Duitsland.
0: Ook lekker.
1: Maar dat is puur eten. En morgen hebben wij, dan staan we in alle kermis. Dan hebben wij nog, moet ik even denken, deze maand nog, ik geloof, 11 kermis, ja, met Corrie Konings. Mm-hmm. Op de dinsdag. En natuurlijk nog de Zwarte Cross Cup ook nog aan. Ja.
0: Ja, en dan gooi je deze natuurlijk ook spullen overal.
1: Ja, is wel de bedoeling. Meestal hebben we zoiets voor al iets opgenomen hebben, dan spullen we het niet bij live, maar meteen is het wel doen.
0: Hey, en stonden er nog negen nummers op de rol om op te gaan nemen?
1: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Dit doen we echt. We zijn zelf geen band die origineel zelf muziek maakt. Dat hebben we één keer gedaan toen met Café de Schans.
0: Ja.
1: En ja, voor de rest, ja, we hebben gewoon een piratenorkest. En één keer in zoveel tijd dan zeggen we, ja, zullen we eens een keer wat doen, zullen we eens een keer wat opnemen. En dan, ja, dan gaan we dat doen. En, maar het is niet dat we zeg maar, zo'n planning hebben van dan komt er weer wat nieuws uit of wat dan ook. Nee, dat niet.
0: Nee, gewoon hartstikke leuk op jullie eigen gemakje. Ik zal zeggen, kondig hem zelf maar aan.
1: Nou, lieve luisteraars, lieve amateurs, hier komt hij dan. De fijne nieuwe schijf, mirakelsplaatje van de Palomas. En moet er misschien nog olie bij?

Deze afgelopen 3 uur waren ook hevig. Er was de Boetnes met hevig. Toch een beetje een eerbetoon aan Allard. Hij is er nog niet. Maar de Boetnes in het begin van de band in de kroeg van Allard hebben ze vaak opgetreden. Met de Ulse Aanvierdaagse stonden ze al debuut op een podium. En van Doorruut zijn ze weer verder gegroeid. Dit was alweer het einde van deze Van Moin tot Goed gaan op 4 juli. Volgende week zijn we er weer, want Allard zit daar nog steeds in het mooie Oostenrijk aan een Siegel biertje, zo kijkend naar de mooie bergen in Senneke. Allard, nog heel veel plezier. Volgende week ben ik hier samen met mijn collega Tim Rondeel. Wouter zat vandaag achter de knoppen, bedankt. Ik was Bart Solman, deed ook maar wat hier. Ik heb me in ieder geval hartstikke vermaakt. Dank voor alle reacties. En ook als je deze week ook plaatje niet gehoord hebt waar je hebt aangevraagd, volgende week zijn we er toch weer. Bedankt allemaal. Goed gewoon.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amex gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fusty 400 milliliter en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amex deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent.
2: Hamster.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop.
10: Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Hoochie-koo, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag.
13: Ja, zaterdag.
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Hoochie-koo, 3, 4 en 5 juli op

0: Magico.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Het is zaterdag, 4 juli, de 4th of July. In Amerika gaan ze dat groot vieren vandaag. 250 jaar bestaan ze. En hier gaan we gewoon lekker normaal doen. Zo, als dat kan. Kunnen we ons best doen, hè? Yannick als eerste.

voel je het ook of niet? The Love. I can feel the love. Yannick, onze vriend uit België, opent de lunch voor deze zaterdag. Het is 4 juli. Goedemiddag. Een fijn weekend voor de boeg. Volgens de weerboeren, prima zomersweekend. Kans op een buitje. Dat is helemaal niet erg. 24 graden op dit moment hier in Ulft. Ja, we zitten natuurlijk volop in het WK-voetbal. Hè. Het is, ik weet niet of je het een beetje volgt. Het is wel lastig om te volgen. De avondwedstrijden of misschien de hele vroege ochtendwedstrijden, die kan je er nog mee pakken. Ik hoor ook mensen zeggen dat het gewoon te veel wedstrijden is. Dat is het.

het dan gewoon even te veel. Doe mij maar gewoon weer terug naar... hoeveel was het? Nou, in ieder geval het aantal landen dat de vorige keer meedeed. Aan de andere kant heb je wel weer ploegen die nooit meedoen. Landen die nooit meedoen, die dan een extra hun best doen. En dan bijvoorbeeld Kaapverdi. Wat vond je daarvan? Hè? Tegen Argentinië. Affe. Dat WK voetbal is in volle gang, maar ondertussen zijn de clubs hier in Nederland alweer volop bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Zo ook de Graafschap. Dat nieuwe seizoen komt er toch weer aan. Ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen Heerenveen. En als je wilt weten hoe dat is afgelopen, dan raad ik je aan om even naar onze site te gaan. Ik kan er niet te veel over zeggen. Site op app van Regio Achter vind je hem.

Nou, daar komt de translator van de hoek, hoor. Want we hebben wel nodig om even te bepalen wat dit precies betekent. Speciaal voor jou, hè. Solo Para di Alvaro Soler en Topic daarvoor. Gezellig. Je hebt hem vast meegezongen. Keihard in de auto wellicht, hè. Banjo Man van BZN. Dit weekend zitten we weer vol met allerlei festivals. Gisteravond hoorde je al reportages van Hoochiekoe. Daar gaan we vandaag nog even mee door. In Doetinchem zijn ook de kadefeesten gestart. Ook daar ga je reportages van horen dit weekend. En dat niet alleen. We kunnen je er ook nog heen sturen. Ook nog. Aanstaande vrijdagavond, de 10e van juli is dat. Dan is er de DJ on the Mill. En daar kan je naartoe. Daar hebben we kaarten voor liggen. Dus als je zin hebt om erheen te gaan, mag je ook nog iemand meenemen. Ook nog. Moet je wel even appen naar de studio van Regio 8. Heel simpel, gewoon even je naam appen. En dan niet je naam, maar gewoon even zo als je heet, zeg maar. Hè? 06-47-47-0022. DJ on the Mill kaarten voor je. Waar even nog even als je erheen wil. Doe dat nu, dan zijn ze voor jou. Michael Jackson, hier is Human Nature.

0: 5 years down the road. Alex Warren, Carry You Home. En die prachtige van Michael Jackson, Human Nature. Hoedjekoe Festival dit weekend. Wellicht ga je er lekker naartoe straks. De poort gaat open om 13:30 vanmiddag, weer een mooi programma. Je hoort ook live impressies. Gisteravond was er ook al een feestje. Erik is er ook geweest, die laat even het volgende weten.
1: Gisteravond was ik binnen het Hoetsekoetsie Festival in Varsseveld. En ik had iets gedaan wat niet mocht. Ik had goed, we waren dronken. Dus ik treed in de auto, ik ga op huis aan. En op een gegeven moment zit de politie met een alcoholcontrole. Ik denk, oei. Afijn, de agent helpt me aan. En dan zegt hij tegen mij, meneer, heeft u gedronken? Ik zei, ja. Heeft u veel gedronken? Ik zei, ja, een heel klein bier. En een politieagent, en kijkt me aan. En dan zegt hij tegen mij, dan moet u even blazen. Ik zei, wat dan? Leuk, meneer.

0: This is it, denk ik, misschien in het noorden van het land wel, want daar zijn de vakanties inmiddels begonnen. This is it. Kenny Loggins, bij Regio 8. Zometeen. Toto, Stop Loving You.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: retour.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Oh, ja, ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Regio 8. En muziek terwijl u luncht. Wat wij lekker vinden passen bij je lunch is Shaggy en Mahombi. I need your love. Je hoort hem zometeen. Hier is de headlines van 12:30.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

is muziek voor met je badslippers aan, hè? Ja, dan mag het. Beach Boys, I Get Around, Regio 8. En de nieuwe One Republic. Dit is Need Your Love.

0: Als regio achter ook jouw station voor de nieuwe muziek Run Republic, maar veel belangrijker nog.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, want de man die je gisteravond daar al hoorde is daar nog steeds, denk ik, veel beetje geslapen. En Baltazar van Buffelen, goedemiddag.
2: Ja. Een hele goede middag die als een ochtend voelt. Want het was gisteravond best wel laat eigenlijk.
0: Nou, het was wel een avond waar we veel geleerd hebben over het festival. Hè?
2: Dat, ja, daar ja vooral over... van de hoetjekoekikker. Ja,
0: nou, dat precies. Is die wilde ik even aanhalen, ja.
2: De hoetjekoekikker, want daar waren we even voor 12 gisteravond gebleven. Voor de mensen die na hoetjekoek komen, geen zwembroek meenemen. Geen zwembroek, want er kan niet gezwommen worden in verband met de hoetjekoekikker die in de vijver zit. Het is een heel bijzonder kikkertje. Best wel een beetje eigenwijs kikkertje ook, want menig kikker heeft zijn dril al lang uitzien groeien. Maar bij de hoetjekoekikker gaat het allemaal wat kalmer aan, rustig aan, lekker chill. Het is de chill kikker onder de kikkers.
0: Ja. En waar die zitten, die vijver, is nu afgezet.
2: Ja.
0: Mag je niet in.
2: Ja.
0: Wegblijven daar.
2: Nee, nee, er staan een paar hele vriendelijke dames van Extinction Rebellion bij. Die het allemaal in de gaten houden. En geweldig. Ja, de tweede dag van Hoetsiekoe, gisteravond was het echt niet normaal druk. De 9e editie is van start gegaan. We hadden het al eerder over, het is de 11e jaargang zoals dat dan heet. Maar in verband met wat coronatoestanden is het een 2 jaar niet doorgegaan. Dit jaar wel, het 9e editie, dus dat betekent volgend jaar feest. Maar we gaan eigenlijk vandaag en morgen al feest vieren. Ja, heel veel artiesten, leuke podia, lekkere eettentjes. En voor de mannen onder ons, er zitten een paar heel veel echte mannen in de Achterhoek. Je hebt ook echt een paar stands waar je goed vlees kan krijgen.
0: Aha.
2: Echt vlees van een paar weilanden verderop.
0: Als je niet van het vlees bent, kan je er ook terecht, begreep ik al gisteren.
2: Dus... Ja, je hebt ook allerlei vega-toestanden. Dat hebben ze me gisteren uitgelegd.
0: Ja.
2: Misschien moet ik het toch een keer proberen voordat ik er wat over zeg. Maar alles is verkrijgbaar. Lekker koud bier, het is allemaal weer aangevuld. De koelingen zijn er weer. Heel veel vrijwilligers bij Hoetsiekoe. Misschien het enige festival wat bijna op allemaal vrijwilligers draait. Die zoveel lol hebben met elkaar. En dat is natuurlijk wel de Achterhoek. Hè? We gaan een feestje bouwen. En oh, de buurman doet mee. En die ook. En die ook. En zo ontstaat Hoetsiekoe. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor vandaag. Vanavond natuurlijk de Time Bandits.
0: Nou, dan noem je van wel meteen. Jazeker.
2: En allerlei andere bandjes. Ik kan ze allemaal wel opnoemen. Maar hey, ga lekker kijken op www.hoetsiekoe.nl. En Hoetsie is niet met OE, maar met dubbel O.
0: Zo is het. Nou, poort open. Gaat alles weer goed, denk je, met die poort van vanmiddag? Of?
2: Ja, er is vannacht een nieuw slot ingezet. Oh, en de boekhouder van Hoetsiekoe, Tom, die heeft de sleutel bij zich genomen. Die gaat om 1:58 richting poort en de poort openschroeven.
0: Heel goed. Nou, dan wensen we je alvast een fijne middag en we horen je later.
2: Later weer.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 1 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan, doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kroonstad aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen.
6: 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?

0: Now.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
4: Jorre Vink.
5: Ja, nou, geen gouden hoer. We gaan lunchen. Lekker broodje erbij. Fijne muziek. En heb je geappt voor de DJ on the mail. Dan krijg je dit uur bericht. Hier is Robert Palmer en de...

0: Nieuwe album van Madonna kwam deze week uit. Ik zit even de recensies te bekijken. Nou. Die zijn lovend hoor. Een van haar beste platen. Confessions 2, beste plaat in decennia. Dance Theria komt daar vandaan. Madonna. Misschien een aanradertje. Dan toch te gaan kopen.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest side.

Ah, dat is lang geleden dit hoor. Terug naar 1974 helemaal, hè. Met Nothing From Nothing van Billy Preston. Je kon je naam hebben voor kaarten voor DJ Ander Mail bij de Kaderfeesten in Doetinchem. Dat deed ook Freke Winkelman. De kaarten zijn inmiddels verstuurd. Veel plezier daar, Freke. Dankjewel voor je bericht. Je blijft kaarten winnen, zowel voor Hoetje Koe als voor de Kaderfeesten in Doetinchem. Natuurlijk bij Regio 8.

1982. Dat is lang geleden, hè? Deze was je misschien al wel een beetje vergeten. Shimmy, She Can't Love You bij Regio Acht met de Dijk daarvoor. En dansen op de vulkaan. En zometeen wordt er nog meer gedanst. Althans, dat zou kunnen met King.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen... Een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze... In een leuk plaatje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Regio 8.
10: Het is 24 graden, een prima zomerdag. Als dat zo blijft, gaan we zo meteen horen van Gerrit Vossers. Het weer komt er namelijk aan. Eerste headlines van 1:30.
11: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Soms is de bewolking zo dik dat de zon wat schuil gaat. Maar verder zal de temperatuur nog oplopen naar 24 tot lokaal 25 graden. Vanavond en ook komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Het is in eerste instantie nog droog. Later in de nacht en vooral morgen vroeg kan er hier en daar een klein beetje lichte regen of motregen vallen. In de middag trekt dat geleidelijk aan de weg en later op de middag dan hebben we weer wat zon. Maar de zondag die zal niet warmer worden dan een graad of 23 bij een matige noordwestenwind. Na het weekend hebben we vooral op dinsdag nog kans op een klein beetje regen. Maar verder blijft het de hele week droog en de temperaturen lopen langzaam verder op van 25 graden naar 30 graden eind volgende week.

Bij Davina Michel moet je wel altijd even goed kijken. Zit ze nu in de blonde of de donkere haarperiode? Hè? Ze heeft, soms is ze blond en dan is het haar weer zwart. En als het vandaag blond is, kan het morgen weer zwart zijn. Je weet het bij deze dame maar nooit. Wel dat ze goede muziek maakt, toch? Nieuwe plaat heet Would I Be Friends With Me? Dat moet je zelf bepalen, denk ik dan, toch? Zometeen meer Hoetje Koe hier op de radio.

0: Alok, Alan Walker, Kiddo, Headlights.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, zeker.
1: Het Hoetsiekoe Festival.
0: Oh, wat gebeurt er allemaal, jongens? Hij is er hoor, dames en heren.
2: Ja, even die deur. Doe die deur licht, anders lopen die beesten weg. Even die deur dicht doen. Ja. Goedemiddag, welkom vanaf Hoetsiekoe. Ik sta bij een van de ingangen waar alle artiesten, medewerkers, vrijwilligers, buren. Geen idee wat hier allemaal naar binnen rijdt. En daar staat John. En John is al een jaartje of denk ik 600 actief in deze business. John, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, je bent al heel wat jaartjes actief bij verkeersregelen en dat soort zaken. Hè? Want hoeveel festivals heb jij wel niet gehad?
3: Tientallen. Tientallen, ja. We staan eigenlijk overal. We staan bij Hoetsiekoe, we staan bij Achterland, we staan bij Hemelsfeestje, we staan bij Markant, als daar de dingen te doen zijn. Ja, we komen eigenlijk overal. En natuurlijk alle wedstrijden van de Graafschap, alle thuiswedstrijden. Bloemencorso, Lichtenvoorde, noem maar op. Vreselijk veel dingen doen we.
2: En je vindt het nog steeds leuk?
3: Het is hartstikke leuk. We doen het met een hele leuke groep. En dit is een ontspannen sfeertje, kleine vergoeding ervoor, gezellige feestavond per jaar. Ja, het gaat eigenlijk hartstikke leuk.
2: Ja, en ik begrijp dat de oude IJsselstreek verkeersregelaars ook nog op zoek zijn naar nieuwe collega's.
3: Ja, we kunnen best een paar mannen of vrouwen erbij gebruiken die het leuk vinden om één keer in de week of één keer in de 14 dagen een keer te helpen met een evenement. En je komt de gekste dingen tegen, dus hartstikke leuk.
2: Hè? Absoluut. Waar kunnen ze zich melden?
3: Laat ze zich melden bij de Stichting Verkeersregelaars Oude IJsselstreek. Of ze nemen contact op met John Rutte. En dat is jojo55@hetnet.nl. Nog een keer. jojo55@hetnet.nl.
2: Nog een keer.
3: jojo55@hetnet.nl.
2: Leuk is, je kunt gaan biljarten, je kunt gaan volleyballen, je kunt gaan voetballen met je vrienden. Maar je kunt ook eens gewoon een seizoenetje proberen Oude IJsselstreek verkeersregelaar te worden. Check gewoon Oude IJsselstreek, verkeersregelaars.nl. John, heerlijk weer dit, hè?
3: Ja, zalig.
2: Staat lekker in de schaduw hier, zonnetje, lekker windje.
3: Ja, we zien de gekste dingen voorbij komen, hartstikke leuk.
2: Nou, daar doen we het voor die gekste dingen. Fijne dag.
3: De gekste dingen, fijne dag. Bedankt.
0: Nou, dat klinkt nu al heel relaxed daar.
2: Ja, nee, maar dat is het ook een beetje Hoetsiekoe, weet je wel. We moeten ons allemaal niet zo serieus nemen. Sowieso moet je het leven niet al te serieus nemen. Je moet genieten, potje bier, lekker stuk vlees erbij. We gaan zo even naar de slagers toe, die jongens hebben fantastische mooie vleestoestanden bij zich. Gaan we het eens over hebben, want de echte fijnproeven van goed vlees, die moet hier ook zijn.
0: Ja, zo is het. jojo55@hetnet.nl.
2: Jojo55@hetnet.nl. Ja, helemaal goed.
0: We spreken hier later weer.

altijd een feestje als de opposite te zijn. Hè? Dit is een feestje op mijn graf. Tot zover de lunch. Zometeen. Koen op 8 met natuurlijk Hoetje Koe en kaarten nog. Hij schudt heel hard, ja. En Jos nou ook nog. Die schudt ook hard, ja. Die is gewoon al hier. Die heeft er heel veel zin in. Fijn weekend. Tot de volgende.

0: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan, doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles?
18: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Voor iedereen.

0: webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Code Rood ligt achter ons. Ben er weer. Vandaag zijn we live bij de Kadefeesten en het Hoetjekoe Festival in Varsseveld. Met Kensington en al.

Kensington was dat, An All for Nothing. De single verscheen in 2014 als voorloper van het album Revivals. En werd ook titelsong van de Nederlandse film Bloedlink. De film waarin twee gedetineerden een miljoensdochter ontvoeren. En al snel blijkt dat niemand te vertrouwen is. En de rollen van dader en slachtoffer voortdurend verschuiven. Goedemiddag, zaterdag 4 juli 2026, even na 2 uur. Dit is Koen op 8. Vandaag de start van de Tour de France met een ploegentijdrit in Barcelona over 19 kilometer. De Achterhoek komt langzaam weer bij van de tropische hitte van vorige week. En ondertussen stonden de hulpdiensten opnieuw paraat voor uiteenlopende incidenten in de regio. Zo rukte de brandweer uit voor een schuurbrand in Groenlo, veroorzaakt door een fietsaccu. En in Weel raakten twee auto's zwaar

0: aandacht bij een aanrijding en in Beltrum botste een automobilist tegen een boom. Ook een geweldsincident in Gaanderen hield de politie goed bezig. En er is natuurlijk volop gezelligheid in de regio. Vandaag zijn we live aanwezig bij de kaderfeesten in Doetinchem en bij Hoochiku in Varsseveld. Ben je vandaag of morgen nog van plan om te gaan? Luister dan goed, want in dit programma geven we toegangskaarten weg voor zowel Hoochiku dit weekend als voor komende vrijdag voor de kaderfeesten. En als laatste, is je auto vies? Dan geven we vandaag ook nog een wasbeurt weg van Tip Top Car Cleaning. Daarover straks meer. In 1993 sloegen Frida en Phil Collins de handen ineen voor Here We Will Stay. Een warm en geweldig duet over vasthouden aan elkaar, ook als het even tegengezet.
1: Koen op 8. Regio 8.

0: 1983, Frida Finn Collins. En here we will stay. We gaan naar 18 op. Bij het einde gaan we rechtsaf.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Baltazar, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Koen.
0: Hallo.
2: Daar ben je. Ja, het is zaterdagmiddag, het is tijd voor Koen. En tijd ook voor Hoetsiekoe vandaag in jouw programma. Straks ga je ook schakelen met de kaderfeesten. Maar eerst even Hoetsiekoe. Gisteravond begonnen. Geweldige avond gehad. Een goede band die Modest Finders nadeed. Lekker man. John Hayes, de originele gitarist van de band, was erbij. Het was goed feest. Lekker funky, lekker rock. En ja, vandaag gaat er ook weer van alles gebeuren. Aan het einde van de avond Alidus Hidding. En wat er allemaal voor zit, moet je zelf maar even gaan bekijken op www.hoetsiekoe.nl. Ik sta hier bij Henk van
3: Piacino.
2: Oh ja, maar ik heb mijn spullen erop gelegd. Henk, geboren getogen uit Varsseveld.
3: Nee. Niet eens een Achterhoeker. Ik ben een dubieus randgeval. Diepenheim, dus net Twente.
2: Diepenheim, Twente. Nou ja, daar hoor je er net bij.
3: Ja, ik reken het goed.
2: Wat fantastische mooie oude caravan heb je helemaal omgebouwd tot een koffietoestand. Je maalt zelf. De grote machine waar je echt goed druk kunt maken en temperatuur. Je bent een liefhebber volgens mij zelf ook, niet?
3: Ja, ik hou wel van een goed pakje koffie. En ik merk op festivals dat mensen ook altijd blij verrast zijn als er een goede koffie te koop is. Ja.
2: Je kwam het terrein oprijden gisteren en wat was je eerste gedachte?
3: Toen ik het terrein op kwam rijden? Leuke plek. Maar ik was hier zelf al bezoeker een paar keer geweest.
2: Oh, je kende dat al?
3: Ja.
2: Oké, okay, nee, dan hoeven we dat spelletje niet te spelen. Hoetsiekoe, wat is het ware Hoetsiekoe gevoel volgens jou?
3: Relaxed. Ik vind met name de omgeving maakt het heel relaxed. Bandjes. Net iets ouder publiek. Wordt het ook iets relaxter van. Dus ja, en de schaal. Dus niet woest groot. Het is overzichtelijk. Het is prima te doen om overal snel een biertje te halen of een broodje te halen. Dus ja, gewoon lekker relaxed.
2: Ja, en er zijn drie weiden, moet je voorstellen, Koen. En we hebben ook een jongvolwassene weide. En daar zitten al die jongeren natuurlijk lekker te knallen. Komen allerlei DJ's. Goed, voor nu even succes vandaag.
3: Ja, veel plezier jullie.
2: Dankjewel, Henk. Goed, straks over een half uur melden we ons weer, Koen.
0: Ja, tot straks.

deze zomer bij diverse festivals te vinden. Ook dit weekend bij Hoetjekoei Varsseveld. En natuurlijk de kaderdagen in Doetinchem. Tijd voor een leuke verrassing. We geven namelijk een cadeaubon weg voor een gratis diamanten wasbeurt. Wil jij jouw auto weer laten stralen en shinen? Doe mee en maak kans. Stuur een berichtje via de Regio 8 WhatsApp met jouw naam. En een mooie foto van jouw bolide. En wie weet rij jij binnenkort rond met een blinkende schone auto. Van stevige hardrock gaan we onweerstaanbare disco. Gila. En iedereen kent het nummer denk ik wel. Bend Me, Shake Me. Terug naar 1978 met de producer. Ja, herken je het? Van Boney M. En zometeen gaan we schakelen naar de kaderfeesten.

0: 1985. Met een echte Hazen-klassieker om in de stemming te komen van de festivals. André Hazes, en ik meen het, wil jij nog je gratis je auto wassen? Dat kan, stuur een appje naar de Regio 8 WhatsApp. Dat kan in Varsseveld, Winterswijk, Groenlo en Doetinchem.
1: De Doetinchemse kaderfeesten.
0: De kaderfeesten op dit moment gisteravond begonnen in Doetinchem. Aan de telefoon hebben wij Jurian Rademaker. Jurian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vanaf gisteren zei ik al, de kaderfeesten met vele voordelen, familie met sport, spel, theater, muziek, food en drinks. En er is iets heel bijzonders. Tijdens de kaderfeesten is het Doetinchemse bedrijf Q-Concept volledig aanwezig. Ze hebben een zogenaamde Seatfoy ontwikkeld, een elektronische eenspersoonsbord. Jurian, kun je daar iets over vertellen?
2: Jazeker, jazeker. We hebben vanuit Doetinchem een eenpersoons elektrisch aangedreven boot ontwikkeld. Die onder water een draagvleugel, een zogenaamde hydrofoil heeft. En die zorgt ervoor dat je bij een beetje snelheid met die vleugel boven het water vliegt. Dus van varen naar vliegen.
0: Ja, precies. Ik heb het wel eens gezien op internet. Heel gaaf. Wat doen jullie van dit weekend op de kaderfeesten?
2: Wij zijn 3 dagen aanwezig op de kaderfeest. We hebben gisteren feestelijk het festival De Feesten geopend. Door vlaggen te overhandigen die wij vliegend richting de organisatie gebracht hebben. Dus dat was de officiële openingshandeling. En vandaag en morgen geven wij demonstraties met de Seatfoil en ook met onze zonneraceboot. Dus dat belooft een hoop spektakel.
0: Ja, precies. En hoe ben je op dit idee gekomen?
2: Heel goed. Wij werken met Q-Concepts over het algemeen aan opdrachtgevers buiten de regio en internationaal. En vaak hele grote projecten die we niet op de Oude IJssel kunnen laten zien. En met de Seatfoil is dat wel mogelijk. Dus wij dachten toen we de spandoeken zagen hangen in de stad, die mannen en vrouwen gaan wij bellen en we willen graag laten zien wat voor moois we hier allemaal in Doetinchem doen. Ja, en dat kan hier. Dus daar zijn we super blij mee.
0: Ja, heel gaaf. Moet ik dan ook denken aan de zonneboordraces die elk jaar ergens in de wereld worden gehouden?
2: Ja, onder andere inderdaad. Dus dat doen we dan. Dat is ons ontwikkelingslab, zeg maar. Daar gebeuren allerlei hele speciale mooie dingen. Maar de werkzaamheden van Q-Concepts vinden met name plaats in grote superjachten, in projecten voor onder andere de marine en dergelijke. Dus een hele andere schaal. En daar kunnen we niet altijd alles van laten zien. Maar dat kan met deze zonneraceboot en met de Seatfoil wel. Dus vandaar zijn we hier in Doetinchem.
0: Ja, en dat allemaal te zien van Q-Concepts op de kaderfeest in Doetinchem. En Jurian, nu ik er zo over nadenk, kunnen wij nou in de komende jaren of in de toekomst over de Oude IJssel gaan vliegen naar Doesburg?
2: Ja, heel stiekem. Wij doen het al wel eens, hè. Dus om dingen te proberen. Maar zeker moet dat kunnen. En hoe mooi zou het zijn dat je van Sifon richting Doetinchem vaart. Even in de sluis eruit. Die boot aan de andere kant weer het water ingooit en dan hier in Doetinchem aankomt.
0: Ja, precies. Ja,
2: hoe mooi zou dat zijn?
0: Ja, gas erop op zijn achterhoeks met de zon.
2: Precies.
0: En wat voor mooie plaatsen of landen ga je dit seizoen aandoen?
2: Wij zijn met de Seatfoil vorige week begonnen in Italië. Op een groot evenement dat heet Foiling Week. Dus daar komt de hele hydrofoil, de hele foilingwereld bij elkaar. Super interessant en enorm succesvol. Vandaag dan morgen kaderfeesten. Lekker zo'n thuiswedstrijd. Familie, vrienden, collega's, allerlei bekenden. Heel, heel leuk. Morgen ook hetzelfde repertoire. Volgende week in Monaco. Dan gaan we even ademhalen, een zomerstop. En na de zomer hopen we Duitsland en Zwitserland nog aan te doen.
0: Nou, veel plezier met de reizen onderweg. En veel plezier bij de kaderfeesten. En iedereen die daar naartoe gaat, ook veel plezier. En natuurlijk hier nog bij Koen op 8. We geven nog kaarten weg voor de kaderfeesten. Volgende week, of deze week, vrijdag. Jurian, bedankt voor het interview en heel veel plezier.
2: Heel veel succes daar. Doei.
1: Check doetinchemsekaderfeesten.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi,
7: de scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. weet wat te doen.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Regio 8, Headlines. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuisblijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijk en Nisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Zwoele wereldhit Earn It van het Weekend. Een nummer verscheen in 2014. Werd speciaal geschreven voor de film The 50 Shades of Grey. De singles leverden The Weekend een eerste Oscar-nominatie op voor het beste originele nummer en het definitieve wereldwijde doorbraak. Wil jij je auto nog wassen? Stuur even een appje in de Regio 8 WhatsApp. Door met The Good Time.

0: zomerse klassieker uit 1983. Bananarama en The Cruel Summer.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Balthasar, hier in Ulf schijnt de zon eigenlijk niet meer.
2: Ja, volop.
0: Hoe is het in Varsseveld?
2: Fantastisch, we hebben een zonnetje, we hebben een wolkje en een lekker fris briesje. Dat is wel lekker als je in het zonnetje zit en je een beetje zo het gevoel hebt dat je ergens even van de Costa zit. Waar je trouwens nou niet moet komen, volgens mij, maar overal is fik, geloof ik. Goed, ik sta hier bij Mark en Mark is van de Rossel Slagerij en Vleesbedrijf uit Sinderen.
3: Ja.
2: Dat is hier vlakbij, toch?
3: Ja, dat is heel vlakbij.
2: Drie keer hoog, drie keer links, drie keer rechts zijn we er.
3: Ja, links van Vassenveld.
2: Ja, dat hadden we gisteravond al. Toen kwamen we op links en rechts dragen. Daar gaan we even niet naartoe. Hé, hey Mark, een goed stuk vlees. En dat betekent niet uit de vriezer. Dat is niet ergens bij een groot handeltje gehaald. Er is aandacht aan besteed.
3: Dat is echt vers vlees van eigen koe. Dus helemaal vers gemaakt. Dus, ja.
2: En hoe moet ik me dat voorstellen? Die koe die loopt, nou, die wordt die geslacht en dan?
3: Ja, dan benen we hem zelf uit. En dat wordt er verkocht in kaaswinkel in Varsseveld. En we staan sinds kort ook op de markt in Serenberg. Dus, en zo hopen we er een leuk inkomen uit te halen. Dus.
2: Dat is, maar het verschil met een supermarkt is natuurlijk de smaak, hè?
3: Ja, dit is, je proeft het direct. Dit is gewoon puur runneburger. Er zit niks, geen toevoegingen in. Het is gewoon puur.
2: En dat is bij de supermarkten anders?
3: Ja, daar zit alweer... het heeft ook al een paar keer in de krant gestaan dat ze groenten ze weer doordoen en etten. En dan zeker in die hamburgers wordt dat veel gedaan, ja.
2: Dus je koopt eigenlijk van alles wat. Maar dit is echt een stuk vlees. En het leuke is, lekker koud glas bier moet je je voorstellen. Staan die tafels en stoelen waar je rustig met vrienden of alleen kunt zitten. Even zo'n burgertje, even lekker een happie. Even weer bam.
3: Bam, dan kunnen we weer tegenaan, hè.
2: Je vindt ze op Hoetsiekoe, Rossel Slagerij Vleesbedrijf uit Sinderen. Even lekker vers hamburgertje eten vandaag. Sluit het niet uit.
0: Klinkt goed, Balthasar.
2: Ja, lichte vertraging op de lijn, maar wat je aan het doen?
0: Ja, kunnen Jos en ik jou straks even appen dat de hamburgers klaar liggen als wij komen?
2: Ja hoor, dat gaan we zeker regelen. Komt goed.
0: Prima, horen we je straks weer bij Hoetsiekoe in Varsseveld.

dat was het vorige week zeker. Love in Spool van The Summer in the City. Wil jij iets, we hebben iets leuks voor je. Wil je vanavond of morgen nog feest vieren? We mogen namelijk nog 2 Passepartout kaarten weggeven voor het Hoochiecoo Festival in Varsseveld. We zijn er als Regio 8 vandaag live bij met Bart van Puffelen. Wil jij er ook bij zijn? Vandaag en morgen natuurlijk. Dat kan. Stuur een appje naar de Regio 8 WhatsApp. En eigenlijk is het heel simpel. Maak de zin af op Hoochiecoo. Ga ik als eerste. Puntje, puntje, puntje. Bedenk daar jouw unieke reactie. En de mooiste halen Jos en ik eruit. En dan maak jij kans op die 2 Passepartout-kaarten voor vandaag en morgen bij het Hoochiecoo Festival in Varsseveld. De laatste van dit uur naar een Nederlandstalige hier uit de buurt. Arne Jansen en Zeg Eens Meisje.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: laat je toch niet liggen, Lidl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Zometeen bij Regio 8.

0: De Hoek.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/.

0: NL.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: We zijn vandaag live bij de festivals en warmen alvast op voor iets heel moois wat nog komen gaat. Eerst Bukkers met de

0: met een grote knipoog. Bukkers hoorde je met de Duitse grens. Het is al een tijdje rustiger rondom die Duitse grens. Gistermiddag en avond was met de start van de zomervakantie al te zien dat het verkeer weer toenam. De komende weken zal het waarschijnlijk alleen maar drukker worden. En dat is de vraag, leidt de discussie over de grenscontrole daarmee opnieuw op? Opvallend is dat de taxcar bij Beek inmiddels verdwenen is. Er staat alleen nog een verkeersbord. En ook dat bord was afgelopen weken een weekendje met vakantie. Hebben de bewoners zich er inmiddels bij de situatie neergelegd? Je weet het maar nooit. We zijn live bij de festivals en zijn natuurlijk warm aan het draaien voor Zwarte Cross 2026. En ook dit jaar op het podium daar Bukkers. Met zijn eerste plaats hoorde je in de tweede uur van Koen op 8. Op vandaag zaterdag 4 juli 2026. De Duitse grens. Vandaag zijn we live bij Hoetsjikoe in Varsseveld. Daar is Balthasar van Puffelen. En wil jij nog naar Hoetsjikoe? Vandaag misschien wel over een half uur. Dat kan. Stuur even een appje naar regio 8 op 06-47-47-0022. We hebben nog twee passepartoutkaarten voor het festival. Natuurlijk ook voor morgen. Ook zijn er de kaderfeesten in Doetinchem. Net iets na 3:30 gaan wij spreken met collega Sven Dimmendaal. En Sven is live bij de Doetinchemse kaderfeesten. En ook daarvoor geven wij vanmiddag kaarten weg. En wel voor volgende week vrijdagavond. DJ On The Mail. Daarover straks meer.
1: Koen op 8. Regio 8.

Sophie Tucker en Summer in New York. En ook daar was de afgelopen tijd, kan het heel erg heet zijn. Terug naar 1977 met een wereldhit. Een van de bekendste ballads van de Bee Gees. Geschreven in een periode waar ook in de iconische Saturday Night Fever waar ze daarmee bezig waren. De Bee Gees en How Deep Is Your Love.

0: pure 70s. Romantiek. Je hoorde de Bee Gees en How Deep Is Your Love.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoochie-Koo Festival.
0: We gaan even schakelen met Jaap
1: Varsseveld.
2: Ja, geweldig. Hydra Theater. Hydra Obscura Theater. Bij mij staat...
3: Stanley Tenam.
2: Stanley, waar zit ik naar te kijken?
3: Ja, je zit naar een bizar theater te kijken van Hydra Obscura. En Hydra die komt overal. Wij komen door het hele land, door de hele wereld gaan we in. Daar halen we diverse acts op. En die acts die hebben we meegenomen. Die hebben we meegenomen hier naartoe. En we hebben het over een driekoppige vrouw. We hebben het over een onzichtbare hond die door een hoepel springt. We hebben het over een band die van de hele wereld komt, zeg maar. Dus er gebeurt hier van alles.
2: Vrouwen met baarden, mannen met borsten. Het kan allemaal.
3: Het kan allemaal bij Hydra. Dat is echt geen probleem hoor. We staan hier nu. We staan binnenkort op de Zwarte Cross. We staan overal. Maar hier is het zo gezellig met al die mensen. En dat loopt hartstikke mooi. Heb je de waarzegster, die is nu. Die gaat het publiek die gaat helemaal hypnotiseren. Dus dat is wat er nu gaat gebeuren. Gaan alle mensen springen. Dat is wat zij heel goed kan.
2: Groot compliment voor alle kostuums, hoe de mensen er allemaal uitzien. Je ziet ook aan het publiek van, hey, hier heb ik zin in. Want er gebeuren hele leuke, beetje aparte dingen.
3: Ja, dat gebeurt er zeker. En we nemen het publiek daarin mee. En die interactie die vinden wij super belangrijk. Het mensen moeten meegevoerd worden in ons theater. Die moeten mee in die voorstelling. En dat doen ze allemaal, dat zie je.
2: En de band, je eigen band ook bij je?
3: Dus de Hydra Band. Dus die gaat altijd overal mee met dit soort spectaculaire zaken. En die weten dit prima te omlijsten allemaal. Backstages die een geweldig theater hebben gebouwd. En een theaterproductie van Heb Ik Jou Daar. Geweldig.
2: Jullie zijn de hele dag morgen ook hier?
3: Ja, we zijn vandaag de hele dag. Ook tussendoor nog met een paar actjes op het terrein. En morgen zijn we ook nog weer van de partij.
2: Zoek ze op als je naar Hoochie-Koo komt. Hydra Theater. En ze zitten vlak bij de sloot van de Hoochie-Koo. Geweldig, absoluut het zienbaar. Dankjewel, veel plezier.
3: Helemaal goed. Jij bedankt.
0: En Paul de Zwaar van Puffelen hypnotiseren, dat willen wij wel meemaken.
2: Gaat u je best. Gaat niet lukken.
0: Mocht je nog naar het Hoochie-Koo Festival willen, dan kan dat. Er liggen nog 2 kaarten hier in de studio. Stuur een appje en dan krijg je via de app deze 2 kaarten terug.

0: kade feesten.
1: De Doetinchemse kadefeesten. Regio 8 is er live bij. En wil jij er ook live bij zijn? Dat kan aanstaande vrijdag. En wel, DJ On The Mail vormt een spectaculaire afsluiting van de kaderfeesten. Aanstaande vrijdag 10 juli op een unieke locatie. De Walmolen in Doetinchem, bekend van Suzanne en Freek. En dat zie je nergens anders. Daar treden de DJ's op vanaf een heel bijzondere plek. Uitkijkend natuurlijk over die mooie Oude IJssel en de kaderfeesten. De molen wordt smeervol verlicht en vormt samen met de Oude IJssel, de kade en het publiek een indrukwekkend decor voor een fantastische afsluiter. En wil jij die afsluiter gaan voelen en erbij zijn? Stuur een appje naar de Regio 8 WhatsApp op 06 47 47 0022. Stuur je naam of waarom jij bij het festival wilt zijn. En Jos en ik zoeken een winnaar uit. En dan krijg jij 2 kaarten aanstaande vrijdag. DJ On The Mail bij de Doetinchemse kadefeesten. Nu gaan we terug naar 1978. Zometeen de headlines. En daarna gaan we even schakelen met de kadefeesten met collega Sven Dimmendaal. Nu eerst de Rivers of Babylon.

0: dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met de extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Regio 8 Headlines.
14: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
1: Sven was...
0: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Dat was... Prince was dat, met The Most Beautiful Girl. We gaan eens even kijken. Sven, Sven, goedemiddag.
2: Ja, Koen, hallo, goedemiddag. Hoe is het daar in Ulft?
1: Hartstikke mooi. In het eerste uur hoorden we Q Concepts met hun Seafoil boot. Heb je die elektronische eenspersoonsboot al gezien op de kadefeesten?
2: Ja, toevallig wel. En dat is echt bizar. Als je ziet hoe hoog ze nog boven het water vliegen... ik denk dat het wel echt 30, 40, misschien wel een halve meter was wat ze boven het water vliegen. Dat is echt bizar. Ik zag er ook een op de kop gaan. Die lag met zijn snuffert in het water. Ja, dat is ook natuurlijk een nadeel. Maar wel bizar om te zien hoe dat op zo'n manier, met zo'n techniek werkt. Vind ik leuk om te zien.
1: Oké, en ze houden demonstraties. Daar ga je straks nog even kijken?
2: Zeker, absoluut. En ik sta hier nu op dit moment naast iemand van de organisatie. Hallo met die. Hallo met Seb. Seb, hi. Ja, jij staat hier eigenlijk aan het begin van de kadefeesten. Wat valt je op? Hoe is de sfeer?
3: Ja, gezellig. En heel veel oudere mensen die even hun huis uitkomen om even te kijken wat er allemaal aan de hand is. En het is gezellig.
2: En je zegt heel veel oude mensen die hun huis uitkomen. Ik zie toch ook heel veel jongeren hier rondlopen. Er is ook van alles te doen. Een gratis feest is het volgens mij. Alleen bepaalde onderdelen zijn wel betaald. Daar moet je kaarten voor hebben. Wat valt je op? Want dit is volgens mij, wat zei je, de tweede keer, toch?
3: Ja, de tweede keer. Het is aardig druk voor hoe nieuw het is. En iedereen gaat gezellig met elkaar om en is gewoon niet veel geks aan de hand.
2: En die voorbereidingen, hoe verliepen die?
3: Ja, goed. Soepel was ik zelf niet heel erg bij, maar liep prima.
2: Ja, want met hoeveel man lopen jullie hier rond in totaal, schatje?
3: 40 of zo, denk ik.
2: 40 man. Dat is nog een beste organisatie dan?
3: Ja, zeker. Het is, je hebt toch heel veel verschillende taken en het is ook, we hebben elkaar ook allemaal nodig.
2: Ja, dat is ook zo. Veel te regelen, veel te organiseren. Want, Koen, je moet je voorstellen, het is hoe toevallig ook helemaal volledig langs de kade. Langs de Oude IJssel. Vandaar de kadefeesten natuurlijk. Maar ja, er is van alles te doen. Heel veel kraampjes, beachvolleybal. Ik zie, wat je zegt, die solarboot, die boot die over het water vliegt. Genoeg te beleven, dus zeker de moeite waard om ook daar even te gaan kijken. Als je niet op Hoetjekoe bent, kom dan naar Doetinchem naar de kadefeesten.
1: Ja, en het duurt tot aanstaande vrijdag.
2: Zeker 7 dagen lang.
1: Ja, en voor deze laatste avond, de afsluiter, DJ on the Mail. Hadden wij kaarten weg te geven. En deze kaarten zijn gewonnen door Jennifer. Jennifer, van harte gefeliciteerd. De kaarten zijn inmiddels verstuurd via de app. En zo gaat dat. Straks bij Jos, na 4 uur, uiteraard ook kaarten. Sven, wat staat er nog qua muziek op het programma?
2: Qua muziek? Oh, dat moet ik even heel eerlijk jezelf moet onthouden. Wat ik wel toevallig heb gezien is dat er net een orkest stond. Er is een podium op het water gebouwd. En daar kun je ook met je boot langs heen varen. Super tof gedaan. En daar stond een soort, hoe zeg je dat? Een soort orkest met viool, met strijkers. Dus dat was heel super mooi en ook best wel... Heel gevarieerd, een muziekgenre wat ik zelf misschien niet 1, 2, 3 naar een concert zou gaan, maar wat toch best heel leuk is. En dat zag ik ook aan de mensen, het publiek wat er stond. Het was echt behoorlijk druk daar voor het podium. Ik zie dat er vanavond nog het Oude IJsselconcert op de planning staat. Van onder andere klassieke muziek. Ook het strijkkwartet uit het Metropoolorkest komt langs. Ik zie jazz van Mike Baudet en Tom Beek, Hazes meezingers. En met Martijn Fischer zie ik voorbij komen. Dus kortom, een heel muzikaal programma wat er vanavond nog na 7 uur hier op het programma staat.
1: Nou, het is gratis vanavond tot vanavond, dus ga er vooral naartoe. Sven, bedankt. En,
2: Hey, Koen. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: We begonnen met Buckus en over de Duitse grens. En deze komt van die Duitse grens. Iconische plaat van Lea en Wunderkerzen Menschen.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival.
0: We gaan bij Zwarseveld linksaf. Jaap of Baltasar.
2: Ja, ja, live zitten we hier. En we hebben weer een volle bak zon. Kijk, de ene neemt zijn vrouw mee. De ander neemt zijn man mee. Die neemt de buurvrouw mee. En sommige mensen nemen gewoon hun poedel mee. Dat is eigenlijk Hoetsiekoe. Geweldige mooie koningspoedel staat hier naast mij. En dan heb ik het niet over Dick Kemper, want die zit tegenover mij. Dick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, toch elk jaar even neuzen, hè?
3: Ja, maar ik moet zeggen, het is super genieten hier op Hoetsiekoe. En ik moet zeggen, dit is een van de mooiste festivals die ik ken. Qua sfeer en een beetje het gemoedelijke nog. En natuurlijk in de hele mooie natuur hier zo. Dus super.
2: Ja, mooie bomen moet je voorstellen. Oude boerderijen. Koud bier. Om de 10 meter staat er wel koud bier. En kun je lekker vlees eten. En gemoedelijk, dat is het ja. Hé, hey, maar muzikaal?
3: Ja, heel veel mooie bands. Bijvoorbeeld Heavy Duty uit de komt Ierland. Geweldige band. Daar kom ik ook speciaal voor. En natuurlijk heel veel andere dingen. En, maar de sfeer, dat vind ik heel, heel belangrijk. En dan, je komt dan iedereen tegen. Lekker genieten van muziek en in dit geval van een koude cola. Maar goed, dat zal straks wel bier worden. Maar in ieder geval...
2: Dat wordt zeker bier, denk ik. Eerst nog een beetje rustig indrinken natuurlijk. Hey, jong en oud, want voor de jongeren, de kids, de jongvolwassenen hebben ze een speciale weide met allemaal beginnende artiestjes. Op zich ook wel lachen, want gisteravond waren er ook allerlei bandjes. En dan spelen ze dan nummers van Jovink. Nou ja, als iemand aan de wieg van Jovink gestaan hebt, dan ben jij dat wel, Dick.
3: Ja, Jovink, die hebben heel veel in mijn studio opgenomen. In de SK-studio Doetinchem. Een stuk of 8 albums. En daar hebben we ontzettend veel altijd plezier gehad. En ja, ik moet eerlijk zeggen van, toch leuk dat die muziek wordt opgepakt door jonge kids. Dus genieten.
2: En dat is ook Hoetsiekoe. De hele middag al zijn de bandjes hier zo, die eigenlijk nog nooit opgetreden hebben, maar lol hebben achter in de schuur. En die mogen dan gewoon even komen spelen hier, hun eerste podiumervaring. Wat was jouw allereerste optreden? Kun je dat nog herinneren?
3: Goh, het was op een klassefeest in Doetinchem, in het oude Ruimzichtgebouw. Toen was ik 14 jaar, ik was nog nat achter de oren. En dat was 14 jaar met mijn eerste bandje en daarna... ja, dat was mijn eerste optreden. Ik was heel erg zenuwachtig. Mijn vingers die trilden. Maar ja, god, ik heb toch steeds last van podiumvrees. Ja, maar op een goede manier, hè?
2: Absoluut.
3: Maar als ik erop sta, ben ik ook helemaal gek natuurlijk.
2: Dick Kemper, hartstikke leuk om even te spreken. Hele fijne Hoetsiekoe.
3: Ja, dankjewel.

0: als je het over Dick Kemper hebt, mag deze natuurlijk niet ontbreken. Vanna Burke in A Burning Heart. We zijn nog steeds live bij Hoochie Koo en bij de Kaderfeesten. Zometeen na 4 uur bij Jos gaan we gewoon weer lekker verder. En de laatste toch mag niet ontbreken in dit programma. Gewoon vanaf de draaitafel. Het verhaal erbij laat ik even zitten. Cock Robin in The Promise You Made.
1: Zo, nou, alles staat er piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.
2: Plat gedraaid

0: Stukje van deze plaat hou je nog te goed. En ja, Jos, hij ligt echt op de draaitafel. Dit was Coen op 8 voor deze week. Tot volgende week, hoi.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En 's avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2.49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hoochiekoek, 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag...

0: Magico.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Jos van Elst.
4: Ja, en Jos zegt dat het 4 uur is.
3: Gooi toch de

0: actiekoop.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: langzaam, heel langzaam verdwijnt ze van onze coulissen weg. Pink and Try. Zo, we zijn er. Ja, Koen heeft zojuist de deur achter zich dichtgetrokken en hij is langzamerhand zich weer naar huis aan het begeven. Wat inhoudt dat ik mij naar deze studio, naar deze plaats moest verplaatsen om live allerlei mensen in de uitzending te halen, zoals Sven op dit moment. Hallo Sven.
1: Jos, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, waar bevind je je? Vertel het eens even.
1: Ja, live vanaf de kadefeest in Doetinchem. Ik weet niet of je weet waar een beetje de kade in Doetinchem zit of je bekend bent in Doetinchem.
0: Nee, niet echt. Leg het even uit.
1: Nee, je hebt zeg maar de Oude IJssel vlakbij de molen, waar vorig jaar natuurlijk ook Koningsdag is geweest. Heb je prachtig water, de Oude IJssel is dat. En daar langs de kade, hè, kadefeesten, wordt er het een en ander opgetuigd. Of laat ik zo zeggen, is er het een en ander opgetuigd. En ik sta hier naast Noël. En ik weet niet, Jos, of jij al een beetje trek hebt, anders moet je de microfoon...

0: Of de koptelefoon misschien iets aan te zetten.
1: Ik heb honger, echt, ik heb honger.
0: Ja, dan moet je denk ik je koptelefoon maar even iets achter zetten, want wat hier aan eten staat is niet normaal, hè Noël?
2: Nee, zeker niet. Het is een fantastische locatie, alle holdings bij elkaar, om dit zo te mogen kunnen doen. Geweldig. Ja,
0: ja want er is behoorlijk wat opgezet. Je moet je voorstellen, Jos, er staan verschillende standjes met verschillende horeca die samenwerken. En ik begreep dat het nog wel eens even chaos was vanochtend.
2: Ja, het is wel altijd een hele happening om zomaar tenten op te gaan bouwen. Normaal sta je in een keuken en een restaurant en die bouw je de keukens in een tent. Tot in dezelfde perfectie als wat je het eigenlijk op de zaak ook doet. Natuurlijk loop je tegen dingen aan. Maar uiteindelijk met alle collega's maken we er altijd wat moois van. Zeker weten.
0: Ja, en dat het wat moois is, dat is hier ook te zien. Ik zie verschillende gerechten. Jullie hebben hier een kaart hangen met gerookte zalm, rode bieten, tataar, carpaccio. Wat is jouw voorkeur? Wat is jouw favoriet?
2: Ja, ik ben altijd wel heel erg van de iets apartere dingetjes. Dus ik ben zelf werk bij Makamba. Dus ik een okonomiyaki, een Japans hartig pannenkoekje. Een beetje die richting, dat ligt mij het meeste. Maar de andere gerechten, we hebben koude pletters, we hebben kleine stokbroodjes, pinchootjes genoemd. Lola met de welbekende pasta's. Ja, er is eigenlijk genoeg keus voor iedereen.
0: Genoeg keus voor iedereen. Verschillende smaken. Ja, je hoorde Jos. Ik weet niet of jij inmiddels al trek hebt gekregen. Ja, maar ik zou natuurlijk zeker even naar Doetinchem komen.
1: Ja, nee, ik had natuurlijk al een klein beetje honger voordat ik hierheen kwam. En ik ben hier al de hele dag. Maar behalve dat er wat te eten is, zijn er natuurlijk ook nog vele andere dingen. En daar ga je vast ook nog wel even naar op zoek, of niet dan?
0: Ja, absoluut. Ik zie hier onder andere een podium in het water. Ik zie op dit moment een artiest die aan het zingen is samen met een gitarist. Ik zie beachvolleybal, ik zie van alles. Het is echt gezelligheid over de top. En je kunt er gratis heen, hè? Dus kom zeker even naar Doetinchem.
1: Oké, wij komen straks nog even bij je terug en dan vertel je allerlei andere dingen die zich daar ook afspelen. Maar eerst, zomersgeluiden, de chips.

0: Ja, ik had toch echt een iets ander einde verwacht met het nummer.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: En in Varsseveld, daar staat onze man in Varsseveld. En dat is Balthazar.
2: Ja, vandaag en morgen en gisteren ook trouwens.
0: Ja.
2: Prachtig weer hier, een lekker windje, Jos. Een zonnetje en we zien in de verte de donkere wolken langs varen. Maar die gaan allemaal langs Varsseveld. Het is hier prachtig mooi weer. We staan op dit moment bij de kidsweide. Er zijn allerlei soorten weides voor bejaarden, intellectuelen, snotneuzen, jongbejaarden. En dit is de kinderweide. En je moet je voorstellen, als ik om me heen kijk, zie je een prachtige ouderwetse zweefmolen. Ik zie allerlei ringdingetjes, springkussens. Je kunt die schminken. En wat je ook hier kan, is geweldig. Je kunt ook je eigen Hoetsiekoe shirt laten maken. Hoi, jij bent?
3: Jikke.
2: Jikke, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben leuke shirtjes aan het bedrukken met Hoetsiekoe logo's erop.
2: En dat is speciaal voor kinderen?
3: Ja, maar ook voor volwassenen. Er zit een heel groot shirt ook bij, dus volwassenen kunnen ook.
2: Vertel eens wat over een shirt. Wat een bijzondere kleur en wat staat erop?
3: Ja, het is een, echt een felgroen shirt. We hebben 4 verschillende opdrukken met een koe. En eentje met ook het Hoetsiekoe logo erop met een koe. De tekst erbij. En nog een soort van vlinder.
2: Wat erop... Je bent druk?
3: Ja.
2: Er staat een hele wachtrij.
3: Ja, het is hartstikke leuk. Mensen kunnen ook hun eigen shirt meenemen. Kan ook nog. Drukken we er ook op.
2: En... Ja, dus op deze blouse zou je het ook kunnen maken?
3: Zeker, ja.
2: Gaan we niet doen.
3: Gaan we niet doen?
2: Gaan we niet doen.
3: Ik vond wel een goede kleur eigenlijk voor een opdruk, hoor.
2: Eerst maar een paar biertjes en dan misschien kom ik nog even bij je terug natuurlijk. Hey, waar vinden mensen jou op het terrein?
3: In de kinderweide. Als je binnenkomt, meteen links.
2: Helemaal goed. Nou, veel plezier. En wil je dus een shirt hebben voor jezelf of voor je kind of voor weet ik veel wie, kun je gewoon hier laten maken. In de kinderweide wordt die live voor je gemaakt. Je mag zelf aanwijzen hoe je hem graag wil hebben.
0: Oh, nou leuk. Ik denk dat ik er ook maar eentje ga bestellen. Alhoewel, misschien is het niet echt voor mijn leeftijd of wel.
2: Nee, nou ja, je kunt die koe dus overal opdrukken. Dus op elk kledingstuk wat je kunt fantaseren. Misschien, ik heb wat leuke tips zo buiten de uitzending voor je.
0: Oh, oké, helemaal goed. Tot straks.

0: Nou, ik kan niet zeggen dat ik me verveel vandaag. Nee, het is een lekkere, drukke radiodag.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier van stof, joh? Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval de cover.
0: Het was 1981 en Randy Crawford bracht dit nummer uit, You Might Need Somebody. Maar er was nog een cover. En namelijk in 1997 had Sholeh Ama er ook een hit mee. Maar ook dat was natuurlijk een cover. Het origineel stamt uit 1980.

0: Het werd niet zo'n hele groot hit als die van Sholo Ama en Randy Crawford. Maar hij deed het toch aardig goed. En hij heeft natuurlijk, omdat hij het nummer geschreven heeft, aardig wat geld kunnen opstrijken. Tully Richards, 1980 was het. You Might Need Somebody, zijn origineel.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: retour.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: je verlichting al aangedaan. Dankjewel, Koen. Heb je nou net het licht uitgedaan, joh?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie het. Ja, nu is de verlichting weer een beetje aan. Ja, ik zie ook weer wat ik aan het doen ben. Zo, wij zijn vandaag druk. Want wij hebben het Hoochie-Koo Festival waar we live zijn. We hebben de kadefeesten waar wij live aanwezig zijn. En daar staan onze medewerkers en die doen verslag van alles wat daar gebeurt. En we hebben natuurlijk ook nog kaarten die we weggeven. Jawel, voor het Hoochie-Koo Festival.

0: en toch hoor je het, hè? Je hoort wanneer het echt door een mens is gemaakt en niet door artificial intelligence. Je hoorde Sam Hunt bij Regio 8.
1: Feit of fictie?
0: Ja, daar hebben we nog een antwoord op. Ik heb je namelijk verteld, helemaal aan het begin van het programma, dat botten net zo sterk zijn als beton. We hebben het even nagekeken. Het is echt waar.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, en daar staat Sven. En Sven, je hebt iemand voor de microfoon gevraagd die echt alles van het feest af weet.
3: Jos, ja, ik sta naast Joes en Joes is een van de organisatoren van het evenement. Joes, kun je een beetje vertellen, want ik zie van alles. Ik zie, je zei net even buiten de uitzending ook sport, ik zie evenementen, ik zie kraampjes. Maar waar is het eigenlijk allemaal begonnen?
4: 3 jaar geleden zijn Gringo's en Ruimzicht hebben de handen in elkaar gesloten. Food Festival bij Ruimzicht, namelijk echt wat gericht op culinair food. Vanuit de gemeente was eigenlijk de wens om wat te vertieren aan het water te creëren. Daar zijn wij op ingesprongen, samen met Gringo's en Ruimzicht. En daarbij hebben we Simons bij betrokken. Zodat we meer grote draagvlak willen creëren. Dus wij dachten, we zijn natuurlijk aan de IJssel. We willen de IJssel erbij betrekken. Dus we hebben hier watersport gecreëerd. Achterhoek Sub is erbij. We hebben hier snelheidsboten die hier over het water heen racen. Daarnaast hebben we hier een mooie padelbaan neergezet die je kan afhuren. Beachvolleybal. Vandaag is Orion hier een volleybaltoernooi aan het organiseren. Gratis entree vandaag voor jong en oud. We proberen hier aan de overkant is natuurlijk maar achterland. En nu gaan wij een soort achterland creëren, maar dan meer met sport, theater, lekker hapje eten erbij.
3: Ja, behoorlijk veel te doen ook. En je zegt het al, het is gratis toegankelijk. Sommige evenementen zijn betaald. Zoals DJ on the Mail moet je kaarten voor hebben. Maar over het algemeen is het gratis. Bovendien ook 7 dagen. Kan dat nog? Kan dat überhaupt nog wel uit?
4: Ja, organisatorisch is natuurlijk iets waar je logistiek heel veel moet regelen. Maar wanneer je eigenlijk de juiste krachten met elkaar bundelt, is dat te realiseren. Dus vanavond gaan we lekker op de Oude IJssel, Oude IJsselgracht concert plaatsvinden. Dat betekent klassieke muziek, maar ook tot andere haast tribute. Dus als je een bootje hebt, zijn jullie hier van harte welkom hier om op de IJssel te liggen. Maar mocht je geen bootje hebben, dan kun je gewoon lekker op de tribune plaatsnemen. En wat mijn collega al zei, gratis entree.
3: Gratis entree, ja. En je zegt wel, als je een bootje hebt, kun je daar ook aanmeren. Vanaf 7 uur is dat, hè?
4: Ja, het Oude IJsselgracht concert begint om 7 uur en zou dat 12 uur duren. Tijdens het Oude IJsselgracht concert kun je heerlijk genieten van een lekker cocktailtje. Maar ook een lekker hapje eten. We hebben hier 7 food corners staan. Dus van verschillende restaurants. Simons, Gringo's, Macamba, Pincho's, Lef en Lokaal.
3: Ja, geniet je er zelf nog een beetje van? Of?
4: Ja, zeker. Het is mooi dat je voor de stad Doetinchem heel iets een nieuw evenement kan neerzetten. Vooral alle horecapartijen hier die lokaal zijn, hebben de krachten samen gebundeld. Dus ik denk dat we heel iets moois hier aan neerzetten.
3: Ja, Joes, dankjewel. Je hoort het, Jos, van een food evenement naar de kaderfeesten. Wat denk ik nog best wel jaren georganiseerd gaat worden. Het is een groot feest hier. Veel bezoekers die langskomen. Dus mocht jij nou niks te doen hebben. Ja, jij Jos, jij zit natuurlijk in de studio. Maar mocht je als bezoeker nog niks te doen hebben, kom gezellig naar de kade van Doetinchem. Langs de Oude IJssel is fantastisch georganiseerd.
0: Ja, het is helemaal gratis ook. En behalve dan natuurlijk bepaalde onderdelen zoals DJ on the Mail. En dat is aankomende vrijdag ook. Hè. Maar daar kun je ook gewoon gratis heen. Hè? Want ja, we hebben daar kaarten voor. En die gaan we zo dadelijk gewoon aan jou geven. Als jij ze wil, dan krijg je ze gewoon. Het enige wat je hoeft te doen is ons even appen.

Het is tijd om even te kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. De Amerikanen vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Op deze dag in 1776 werd namelijk de onafhankelijkheidsverklaring aanvaard van de Verenigde Staten. Die datum staat ook gegraveerd op het vrijheidsbeeld. Op 4 juli 1950 begint Radio Free Europe officieel met uitzenden. De omroep, gevestigd in München, is opgericht door de Amerikaanse CIA en richt zich op luisteraars in Oost-Europa. En het schijnt dat ze nog steeds bestaan. Vandaag in 1983 demonstreren tienduizenden mensen bij de luchtmachtbasis Woensdrecht tegen de mogelijke plaatsing van kruisraketten. Het is 4 juli 2012 als de wetenschappelijke wereld op zijn grondvesten schudt. Die dag maakte de CERN in Genève bekend dat het definitieve bewijs is geleverd dat het Higgs boson bestaat. In de Large Hadron Collider, de reusachtige deeltjesversneller op de grens van Frankrijk en Zwitserland, lieten onderzoekers protonen met bijna lichtsnelheid op elkaar botsen. Uit die extreme klap dook een deeltje op met exacte voorspelde massa van het Higgs boson. Het belang van deze ontdekking is astronomisch. Dit deeltje, in de volksmond ook wel het goddeeltje genoemd, is het absolute sluitstuk van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Theoretisch werd dit deeltje al voorspeld in 1964, maar het duurde bijna 50 jaar voordat het daadwerkelijk bewezen kon worden. Overigens hebben de heren die het toentertijd hebben voorspeld er een Nobelprijs voor de natuurkunde voor gekregen. En we kunnen vandaag ook weer een verjaardag vieren. Zijn naam is John Waite. Hij maakte deel uit van The Babies en ook van Bad English. En met die band zong hij dit nummer.

0: Ja, een oplettende luisteraar die heeft het natuurlijk al lang door dat dit niet bad English is. Maar ja, sorry, dat hou je van me te goed tenminste, als Balthazar niet te lang van stof is.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, want hij staat op dit moment bij een postbode of op het postkantoor. Dat had ik niet helemaal door.
2: Het postkantoortje.
0: Oh, kantoortje.
2: Postkantoortje.nl. Ah, weet je nog, vroeger als je op vakantie ging, dan ging je allemaal kaarten kopen. En dan ging je oma Gerrit, tante Arnie, je ouders, de buren, je vrienden. Ging je allemaal een kaart sturen. Dan schreef je dan wat op. Dat was altijd heel langdradig gedoe.
0: Ja.
2: Dat kan weer.
0: Oké, hoe doen we dat dan?
2: Dat kan weer. Nou ja, heel simpel. Postkantoortje.nl. Die staat hier met een heel klein, leuk, pittoresk postkantoortje. Dan mag je een kaart uitzoeken. Dan mag je wat opschrijven. Dan wordt een postzegel opgeplakt. En weet je wat het kost?
0: Ik denk een eurotje of 10.
2: Het kost helemaal niets.
0: Gratis?
2: Niks. Jasper, kom er eens even bij. Wat een geweldig idee.
3: Ja, het werkt wonderbaarlijk goed. Sinds vorig jaar ga ik het land door met dit postkantoortje. En overal waar ik kom, vinden mensen het eigenlijk hartstikke leuk om ouderwets kaartjes te schrijven. Met een kroontjespen of met balpen. En dan zijn ze verbaasd dat het niets kost. Alleen, ik kost niet zo heel veel als ik doe tegen kostprijzen eigenlijk. En dan festivals bepalen dan zelf vaak om dezelfde postzegels te betalen. En dan is het voor iedereen gratis en leuk ook.
2: Ja, een klein postkantoortje, ik zei het al, met kaarten. Er liggen oude telefoonboeken, kun je ze nog herinneren, Jos? Postcodeboeken.
0: Ja, god.
2: Petten, met PTT erop.
0: Ja, je kon ze ook doorscheuren, hè?
2: Ja, dat doorscheuren dat was meer voor de wat sterker onder ons. Maar dat is niet de bedoeling. Het zijn reliquieën inmiddels. Ja. Een oude postzak. Het staat hier echt allemaal.
0: Oh, wat leuk.
2: En hoe leuk om gewoon even een kaartje vanaf Hoetsikoe via postbode.nl, postkantoortje.nl te versturen. Ja. Goed, nou, waar vinden mensen je?
3: Op postkantoortje.nl, dan kunnen mensen mij vinden.
2: En stel je voor, ik ben volgende week jarig, kom je ook als ik bel?
3: Nee, het is wel echt bedoeld voor festivals. De volgende festival is Zwarte Cross, daar heb ik ook 4 dagen. Dus het is wel echt bedoeld voor festivals, niet voor bruiloften en dergelijke. Ik krijg vaak dat soort verzoeken. Maar dat is eigenlijk...
2: Bejaardentehuizen?
3: Zou ik best wel willen doen. Als een bejaardentehuis dat vraagt, vind ik dat geen enkel probleem.
2: Dat maakt het weer leuk natuurlijk. Ja. Die mensen gaan terug naar hun jeugd.
3: Ja, en ik wil het ook voor mezelf leuk houden. En voor die bejaarden vinden het ook leuk. En eigenlijk alle doelgroepen heb ik al vandaag al aan tafel gehad. Van 80 tot aan 3.
2: Geweldig initiatief. Ga zo door. Geniet ervan. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Ja, en Balthazar, ik verwacht toch wel straks een kaartje voor jou in de bus dan, hè?
2: Ja, we gaan wel even een kaartje schrijven, hoor. Kom maar goed.
0: Tot straks.
2: Yo.

motto: belofte maakt schuld, hè? Bad English. En we draaien het nummer omdat de man John Wade vandaag zijn verjaardag heeft. Hij heeft taart op tafel staan. En ja, dan mag er ook wel een nummer van hem gedraaid worden. Uit de tijd dat hij in de band Bad English zat. Even de rem erop. Even tot rust komen na al dit geweld. Even weer je helemaal focussen op lekkere muziek. Lewis Capaldi.

0: Capaldi. En wij gaan even pauzeren. We zijn zo weer bij je terug. We hebben dan kaarten voor het Hoochico Festival. En voor DJ on the Mill voor komende vrijdag. En de kaderfeesten.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op regio 8. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten, die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En tot zover het radio nieuws op regio 8.
10: Zometeen bij regio 8.

temperaturen die we vorige week hadden ook, hè? Rio hoorde je. Pieter Ellen bij Regio 8 en het Regio 8 weekend. En het weekend dat bol staat van de festivals. We hebben het Hoochie Koo Festival, waar wij natuurlijk live aanwezig zijn.

0: we kijken op de klok. 4 minuten. Ja, hij heeft nog 4 minuten om zich voor te bereiden. Voor te bereiden. Hallo.
1: Wat normaal is. En ik riep op wat moraal is.
0: Hij liep al, sorry.

0: Is het heel raar dat ik dit nummer niet ken? Is dat heel raar? Nee, hè, toch?
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Sven, kende jij het nummer? Mooi voor je, toch?
2: Tuurlijk!
0: Vrouw Begeerding, ja. Dat krijg je als je
2: Tuurlijk.
0: Hier, als je hier uit de buurt komt zoals ik, dan loop je toch wel wat juweeltjes mis over het algemeen, hè?
2: Hey, sterker nog, ik krijg gitaarles van die beste man, de gitarist van Bevoitoch.
0: Nou.
2: Dus wat wil je nog meer? Ja.
0: Oh, heerlijk.
2: Tuurlijk ken ik Bevoitoch.
0: Ja, en ik had het over juweeltjes uit de Achterhoek. Die kom je ook tegen natuurlijk in Doetinchem op de kaderfeesten.
2: Ja, dat klopt. Ik loop hier nu eventjes rond over het terrein. En als ik zo zie hoeveel blije gezichten hier eigenlijk rondlopen. Ik bedoel, het zonnetje schijnt, een beetje bewolking, niet te warm. Geen 30 graden, ook geen 40 graden gelukkig. Dus de sfeer is goed, mensen zijn blij. Op dit moment is het wat rustiger. Maar als je heel goed luistert, dan hoor je wellicht de gitaar al spelen. En dat is een artiest. Die hier op het podium staat. En ja, de kaarten, er zijn nou eenmaal heel veel artiesten. Vanavond vanaf 7 uur een feestavond.
0: Ja.
2: Met diverse artiesten, klassieke orkest, noem maar op. Net, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Als je niet bij de kaderfeesten bent geweest, wat je dan gemist hebt. Want net stond er een, ja, geloof het of niet, een dame met een prachtig mooie jurk. Op het water. Gewoon op het water. Ze stond op het water. Hoe ze het deed, geen idee. Maar ze stond op het water. En ze stond prachtig te zingen. Je moet je voorstellen, een beetje een trouwjurk, zeg maar. Zo'n hele grote trouwjurk had ze aan. En stond ze voor het podium op het water. En dat was echt, dat zag er fantastisch uit. En over dat podium in het water gesproken. Het podium, er ligt een podium in het water. En vanaf vanavond een uur of 7 kun je daar ook aanmeren. Ik weet niet of je toevallig op

0: op de NPO of NOS wel eens een programma ziet dat ze met die boten langs zo'n podium varen en dat ze ook kunnen aanmeren. Ja, zo'n programma op tv.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik wel eens gezien, ja.
0: Ja, nou ja, dat idee hebben ze dus hier bij de kaderfeesten ook gedaan. Dus mocht je nou een boot hebben, roeiboot, kano, motorboot, noem maar op, jetski, whatever. Kom gezellig naar die kade en vaar naar het podium vanavond vanaf 7 uur. Hartstikke fantastisch. Ik zie al regelmatig boten langs varen. Vanavond kunnen ze dus ook aanmeren.
1: Oké, nou prachtig. Je valt een beetje weg in de prachtige muziek die je hoort. Dus we gaan ze dadelijk weer even naar jou terugschakelen. Want het zal zo rond, wat zal het zijn? Kwart voor zes? Kwart voor zes zal het zijn. Zorg dan dat je weer klaar zit. Misschien wel in een bootje.

Ja, prachtig nummer is het. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja, we hebben nog iets voor je wat wij een weekendclassic noemen. Dat doen we vandaag ook aan. En mocht jij alle weekendclassics, want we hebben er al een heleboel verzameld, willen beluisteren, dan kan dat. Ga even naar Spotify. Daar hebben ze namelijk allemaal op rij staan. En zoek daar even naar weekendclassics en Regio 8. En daar staat deze zo dadelijk ook bij. Uh-oh.

0: de Weekend Classic. En Trouble hoor je. En shampoo heb ik ook steeds minder van nodig.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival.
0: Nou,
1: we schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, dat doen we. Ja, de koeien in de wei. En ook Balteraar staat daarbij.
2: Mm-hmm. Ja, en koeien zijn eigenlijk heel belangrijk bij de volgende ondernemer. Want ik sta hier bij de Achterhoekse IJsmeesters, Ice Rolls. Het wordt stil aan de andere kant.
0: Ja, ik krijg ook spontaan zin in een ijsje.
2: Ja, dat is. Maar het is niet een standaard ijsje. Oh. Bij mij staat, hallo, mag ik je naam weten?
3: Hallo, mijn naam is Julian.
2: Julian, vertel, Achterhoekse IJsmeesters, Ice Rolls.
3: Ja, dat klopt. Wij maken verse ijsrollen. Gooien we verse producten op de plaat. En die mengen wij door elkaar heen. En dan rollen we daar een heerlijk ijsje van. En die doen we in een bakje.
2: Ja, jullie hebben een soort van plaat die bevroren is bijna.
3: Ja, dat klopt. De plaat is min 30. En daar gooien wij de verse producten op.
2: En dan kun je dat bij elkaar doen en een rolletje maken. Het is ook een ambacht eigenlijk wel.
3: Ja, zeker. Mensen vinden het leuk om naar te kijken. Mensen kijken er heel graag naar. En wij rollen het dan voor hun.
2: Normaal is het een bolletje, dus je krijgt een soort rolletje. Je mag dus zeggen wat je wil hebben, dan gooi je het op die plaat, dat is vloeibaar. Wat gaat er verder nog bij?
3: Je kunt kiezen uit fruit, je kunt kiezen uit zoete toppingen.
2: Schoonmoeder?
3: Ja, alles. Alles kan erop. Als het maar rolt.
2: Als het maar rolt. Nou, die rollen vaak hoor, schoonmoeders. Hey, waar staan jullie precies?
3: Wij staan altijd op evenementen. Nu staan we dicht bij de kinderweide. Leuk tussen de kinderen, tussen de spelende kinderen. Dus heel leuk op Hoetsiekoe.
2: Een keer wat anders, een ijsje eten. En mocht je hier komen, ben je onderweg naar Hoetsiekoe. Je zwembroek niet meenemen, want je kunt hier niet zwemmen. Maar je kunt hier wel heerlijke ijsrols. En die vind je dus op de grens van het terrein en de kinderweide ijsrols. Heel veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, en ik heb voor de mensen die daar zo dadelijk even heen willen, gewoon twee kaarten liggen. Dan kun je er gratis naartoe. Dat lijkt me een goed plan.
2: Ja, en als ze dan even mij proberen te zoeken, dan regel ik twee ijsjes.
0: Nou kijk, de dag kan niet meer stuk voor alle mensen.
2: Nee, toch?
0: Het enige wat je even hoeft te doen, ons appen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Regio 8, Headlines.
16: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
17: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
18: Vandaag hadden we meer dan een droge dag met de meeste zon in de ochtend en een deel van de middag. Later ging de bewolking wat overheersen, maar het is droog gebleven bij temperaturen die opliepen naar ruim 24 graden bij een matige wind uit west- tot noordwestelijke richtingen. Er viel wel wat regen vandaag in Nederland, maar er was meer in het noorden. Delfzijl had nog bijna 3 mm. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook met vrij veel bewolking te maken. De wind die neemt wat gas terug. De minima liggen rond de 14 tot 16 graden. En tegen de ochtend kan een druppel regen vallen. En ook morgen vroeg kan er hier en daar wat lichte regen naar beneden komen. Verder hebben we in de middag geleidelijk aan weer wat droger weer. Uiteindelijk wordt het in de tweede helft van de middag overal droog. En komt de zon er af en toe door. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan 23 graden. Na het weekend hebben we op maandag tot en met woensdag temperaturen van 23 tot 25 graden. Met vooral op dinsdag nog kans op wat regen of een buitje. Verder blijft het droog en vanaf woensdag dan gaat de temperatuur ook langzaam verder omhoog. De wind die gaat wat meer om naar noordoostelijke richtingen en eind van de week naar het oosten toe. En dan komt er ook nog wat warmer lucht binnen. Temperaturen lopen dan op naar tropische waarden van 29 tot 30 graden op de vrijdag. In het volgend weekend dan wordt het nog wat warmer. Hebben we temperaturen tussen de 31 en 33 graden. De kans op neerslag is erg klein. De zon is er veelvuldig bij. Maar het is dan wel een stuk rustiger dan vandaag. En op langere termijn dan lijkt er wel weer wat neerslag in zicht te komen. Maar de komende week stelt het niet zo heel veel voor. En gaan we richting het volgend weekend. Dus dat ook maar weer pakken om het zweet van het voorhoofd te vegen.

Ja, de mensen die de reclame kennen, die krijgen nu spontaan zin in een fris drankje. Ja, ik wel in ieder geval. Zo, we zijn er weer. We hebben Gerrit kunnen volgen. En we weten nu hoe het weer eruit ziet voor de komende tijd. En ja, ik verheug me er al op, hè. Ja. Als het maar niet zo warm wordt zoals de afgelopen tijd. Nee, dat vond ik niet zo heel erg fijn. Ik hou namelijk gewoon niet zo van die hele grote warmte. En hele grote warmtes zijn ook niet fijn als je bijvoorbeeld op een festival staat. Bijvoorbeeld op Hoochiekoe of als je bij de kaderfeesten bent. Daar staan namelijk onze verslaggevers ook. En die komen ze dadelijk ook gezellig hier in de uitzending.

0: Lekker hoor, Charlie Pat en Kehlani en Done For Me.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, eens even kijken wat er allemaal gebeurt op de Doetinchemse Kadefeesten. Heb je iemand te pakken weten te krijgen, Sven?
2: Zeker, Jos. Ik ben even het terras opgedoken. Iets wat jij lekker niet kan daar in de studio.
0: Oh, je bent ook daadwerkelijk wat te doen dus.
2: Ja, tuurlijk. Wat denk jij dan, hè?
0: Ik denk, hij duikt de terras op, maar oké.
2: Ja, ik sta hier niet alleen om te drinken, ho. Nee, ik sta hier op het terras. Het is super gezellig hier en ik sta naast...
3: Jeroen.
4: Kelsey.
5: Alwin.
2: En?
6: Helena.
2: Wat is de sfeer tot nu toe? Jullie eerste keer, denk ik. Het is ook de eerste keer dat het op deze manier georganiseerd wordt. Hoe is de sfeer hier?
3: Ja, prima. Lekker live muziek, biertje erbij, zonnetje schijnt. Dus prima, zeker.
2: Ideale combinatie.
3: Ja, zou ik zeggen van wel, ja. Zeker.
2: En wat is het meest toffe wat je tot nu toe ooit hebt gezien?
5: Het meest toffe hier, de muziek.
2: Ja, de muziek.
5: Leuk, live muziek, gezellig. Ja, love it.
2: Vanavond natuurlijk veel op het programma. Waar kijken jullie nog naar uit vandaag?
6: Ik denk vooral het eten is wel leuk.
2: Het eten, ja, er is heel veel te eten natuurlijk. Wat is jouw favoriet eten?
6: Italiaans.
2: Italiaans, altijd goed natuurlijk. De sfeer is hier goed, je hoort het, Jos. Vanavond natuurlijk nog een muzikaal programma, ook vanaf 7 uur. Hier kunnen ook boten aanmeren op het podium in het water. En ook natuurlijk heel veel theater en heel veel sport. Zijn jullie ook een beetje sporttypes?
3: Ik niet zo, maar hij is wel... Kan het zien, sport vanavond.
5: Ja. Ga naar de gym. Ga voor goud.
2: Altijd voor goud. Ik zie hier padellen, beachvolleybal. Doe jij dat ook graag?
5: Nee, zeker niet. Alleen maar goed in de olie, in die gym. Zeker.
2: Dus eigenlijk hadden ze hier een buitengym neer moeten zetten.
5: Ja, gemiste kans volgend jaar, alsjeblieft.
2: Ik zal zo meteen even naar de organisatie lopen en het aangeven. Heren, dank jullie wel. Maakt er een mooie avonddag van. Zoals je hoort, Jos, het terras is hier gezellig. Het is vol vanavond natuurlijk nog veel muziek. Jos, ik weet niet of jij van de week nog wat te doen hebt, maar kom gezellig even naar Doetinchem, man.
0: Ja, nee, ik denk dat ik sowieso wel eventjes langskom om even te kijken wat er allemaal aan de hand is daar. Want het is gratis, hè, en dan ben ik van de partij, dat weet je, hè.

0: hou ervan, hoor. Maar lekkere gitaren, daar maak je me altijd wel blij mee. John Mayer en Last Train Home. Nou, daar is het nog langer in tijd voor, want wij zijn nog heel lang bezig hier bij Regio 8. We staan namelijk live bij, ik niet, maar onze verslaggevers staan live bij Hoochieco en ook bij de Kaderfeest in Doetinchem. En we hebben hier iemand ook op het toneel staan, op ons podium hier rechts van mij. Want het is tijd om jouw lachspieren even te kietelen.
1: Ik ben eigenlijk best goed bezig. Ik ben thuis sterker aan het worden. Dat voel ik. Ik ben gezonder aan het eten ook. Voor als er dingen uit. Dat is pas weerstand opbouwen. Gezonder eten. Voor als er epidemieën uitbreken. Ziektes. Alles wat in de lucht hangt. Ik ben gezond aan het eten. Het begint bij snacks. Je moet eerst een gezonde snacks in huis halen. Hè? Daar begint het mee. Gezonde snacks. Het belangrijkste. Ik ben naar de natuurwinkel gegaan. Heb ik biologische meergranenkoekjes gekocht. Was lekker, hè? Nee, dat is helemaal niet lekker. Wat een droge meuk is dat, zeg. Ik sta op zo'n ding te kauwen. Ik denk, als ik mijn kaken er nog sneller beweeg, ontstaat daar fake in mijn bek. God, wat een droge meuk. Maar ik probeer het. Ik heb zo'n kookeiland gekocht. En een kookboek voor gezond koken. Wil je ook doen? Gezond koken. Weet je wat het geheim is van gezond koken? Want het doel is van gezond... Alles moet in de blender. Dat is het doel. Als het niet in de blender kan, eerst kapot koken, alsnog in de blender. Dan kunnen al mijn favoriete ingrediënten kunnen er ook in. Linzen. Nierbonen. Kikkererwten. Karton. Ja, karton is geen officieel ingrediënt. Maar als het erbij flikkert voor de smaak, maakt niks uit.
0: Tot zover de training van je lachspieren. Ik hoop dat het gelukt is en dat die mondhoeken van jou een klein stukje omhoog zijn gegaan.

0: 29 Palms, Robert Plant bij Regio 8, het Regio 8 weekend. En misschien is het je niet opgevallen, heb je even niet goed geluisterd. Maar ik heb ergens in de afgelopen uren geroepen dat we nog kaarten hebben voor het Hoochico Festival. En het enige wat je hoeft te doen is even een appje te sturen. Als je het nummer niet weet, 06-74-74-0022. Dus 06-74-74-0022. En je krijgt gewoon twee keer twee kaarten. Nee, niet twee keer twee kaarten. Je krijgt gewoon twee kaarten.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto. Naar de dansles, naar de bowlingbad.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen anderhalf jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Na verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
12: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

Ja, de jaren 80 herleven helemaal. Met Erasure en Sometimes in het Regio 8 weekend. En het weekend waar wij overal aanwezig zijn. Echt, we zijn echt overal aanwezig. Als je om je heen kijkt, dan zie je onze verslaggevers gewoon rondwandelen. Op het Hoetjekoe Festival of bij de Kadefeest in Doetinchem. We zijn er gewoon de hele tijd. En op de radio hebben we daar verslag van. En tussendoor draaien we ook nog wat lekkere muziek. Zoals deze van Emma Bunton. What I Am en Tintin.

0: een beetje mijn soort muziek waar ik wel van hou. Tintin Out en Emma Bunton hoorde in What I Am.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, eens even kijken. Hoe staat het op de Doetinchemse Kadefeest? Is er nog wat te doen?
2: Nee, er is geen bal te beleven. Nee, dat is onzin.
0: Het is
2: nee, je moet het eigenlijk zelf met eigen ogen ervaren. Het is druk, het is gezellig. Je hoorde het straks de organisatie ook al zeggen. Voorheen de foodfeesten, foodevenementen. Dat inmiddels is omgezet tot de kadefeest. Om de kade wat meer bij de stad te betrekken. Nou, dat is goed gelukt, kan ik je vertellen. Ik heb zometeen, of net nog even over eten gesproken. Lekkere loaded fries naar binnen gebeukt. Die zijn echt gigantisch lekker. Aanrader ook als je hier op de kade staat. Jos, een andere vraag. Want heb jij thuis een bad waar je eventueel badeenden in verzamelt?
0: Nee, helaas. Ik heb alleen een douche, maar daar kun je ook wat badeenden in zetten.
2: Ja, ja. Lukt het je ook om er een paar duizend kwijt te kunnen in die douche?
0: Ah, tuurlijk. Geen problemen. Kom maar op met die dingen.
2: Oh, kijk. Nee, want de reden dat ik dat zeg is dat er morgen hier in Doetinchem de duck race is. Oftewel de eendenrace. En dat heeft alles mee te maken dat ze een deel van de opbrengsten... Hè, je kunt een eendje adopteren. Een bad eend kun je adopteren voor €5. En een deel van de opbrengsten gaat naar het goede doel. Dus een hartstikke mooi initiatief. Dat is morgen... hier aan de kade. En ja, wat het eigenlijk is, ze laten gewoon zoveel duizenden badeenden de kade in. En degene die als eerste over de finish komt, die wint een mooie prijs. De verschillende prijzen die er te winnen vallen, kun je uiteraard allemaal terugvinden op de website van de Doetinchemse Kadefeesten. Dat is fantastisch, want ik zit hier nu tegenover het podium dat in het water ligt. En er staat een gigantische badeend naast. Nou, ik dacht dat ik lang was, maar die is denk ik wel 3 keer mijn lengte. En ook breedte trouwens. Die zullen ze vast niet te water laten. Maar de duck race dus morgen. Ik zou even kijken hoe laat. Tussen 1 en 4:30 is dat, laten ze die eendjes te water. En voor €5 kun je dus zo'n eendje adopteren, zoals ze dat noemen. Mocht je nou denken, zo'n badeend is hartstikke leuk, maar hoe laten ze die allemaal in het water liggen? Nee, die halen ze na die tijd met de roeivereniging De Ank weer uit de Oude IJssel. En die badeentjes, ja, die kunnen natuurlijk niet zinken, want dan zullen ze dat bij jou in bad ook doen. En bovendien zijn die badeenden gemaakt voor dit soort evenementen. Hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Morgen zit ik dan alweer net in de studio. Dat is dan weer jammer. Eigenlijk had ik dat wel heel graag willen zien. Maar dan laten ze dus duizenden badeenden hier in het water. En dan is het maar de vraag, wie wordt de eerste? Dat gaan we dan allemaal morgen zien. Leuk.
0: Ja, ik zit me nu eventjes af te vragen. Ik bedoel, de badeendenrace begint om 1:00. En het duurt tot 4:30, zeg je. Zijn die dingen zo traag?
2: Er zit geen motor aan. Hè?
0: Natuurlijk. Ja, dus het is gewoon even wachten tot er een windje komt en dan gaat de race beginnen.
2: Ja.
0: Hey, wij horen je zo dadelijk weer even terug in de uitzending als er nog wat bijzonders, en dat is er zeker, staat te gebeuren op de Kadefeest in Doetinchem.

0: Het is weer de hoogste tijd voor. We gaan eens even kijken hoe het bij het Hoetsiekoe Festival is.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en wie staat er vandaag weer in de wei? Dat is Balthazar. En welke... Nou nee, dat is niet aardig om te zeggen. Welke koeien heb je om je heen staan?
2: Nee, dat kan ik niet herhalen. En dat ga ik ook niet doen, want dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dames hier bij het Hoetsiekoe Festival. Hallo, mag ik jullie voornaam weten?
3: Jacqueline.
4: Manuela.
2: Manuela. Ja, dat is een bekende, hè?
4: Dat klopt.
2: Jacques Herp.
4: Ja.
2: Helemaal geweldig. Manuela, vertel, wat doen jullie precies hier?
4: Wij organiseren eigenlijk de schoonmaak van het sanitair, dus de toiletten. Wij zorgen dat iedereen om een schoon toilet kan.
2: Ja, en het is gratis plassen hier?
4: Ja, klopt.
2: Heel veel festivals moet je daar een muntje voor betalen, maar de organisatie had zoiets van, luister eens, wij verkopen bier, mag je gratis plassen.
4: Inderdaad.
2: Hey, wat houdt dat werk precies in?
4: Wij zijn eigenlijk gewoon de hele dag hier en wij zorgen dat de toiletten schoon blijven. Wij werken voor Facility Groep Nederland en wij sponsoren eigenlijk de toiletten schoonmaak. Dus wij zorgen dat er toiletpapier is, dat de brillen schoon zijn, dat de vloer schoon is. Ja.
2: Goed, tot hoever gaat jullie service?
3: Ja.
2: Ja, geen idee, hè?
3: Nee.
2: Mensen moeten wel zelf plassen, hè?
3: Ja, dat...
2: Het is niet zo dat je zegt, nou, ik help even.
3: Nee.
2: Puur het schoonhouden, het onderhouden en gastvrouw van het toilet.
3: Ja, klopt.
2: Wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik werk in de gehandicaptenzorg.
2: Ook leuk?
3: Ja.
2: In de Achterhoek?
3: Ja.
2: Waar zo?
3: In Doetinchem.
2: In Doetinchem, ja. Ken je het programma Okidoki Radio?
3: Nee.
2: Dat doen we al 26 jaar bij Regio 8. Dat is met verstandelijk gehandicapten. Okidoki Radio, elke maandagavond. Misschien moet je een keer komen kijken met een paar cliënten.
3: Nou, leuk. Ja, leuk.
2: Ja, doe je echt?
3: Ja, leuk.
2: Nou, dan geef je straks even wat gegevens en dat lijkt me hartstikke leuk. Goed, even over het plasgedrag van alles en iedereen in Varsseveld.
4: Sorry?
2: Het plasgedrag.
4: Nou, alleen maar nette mensen hier. Echt waar. Wij zijn zeer tevreden. Wij klagen niet. De mensen zijn heel vriendelijk, hebben heel veel respect voor ons. En ze houden het eigenlijk best heel netjes.
2: Mooi, hè?
4: Ja.
2: Dat is ook Hoetsiekoe.
4: Ja, dat is inderdaad Hoetsiekoe.
2: Ik wens jullie een hele fijne tijd hier bij Hoetsiekoe. En jou zie ik een keer bij Okidoki, hè?
3: Ja.
2: Helemaal goed, dankjewel.
3: Jij ook bedankt.
4: Jij ook bedankt.
0: En Balthazar gaat even nu gebruik maken van het toilet daar, denk ik.
2: Ja, ik ga eerst even plassen nu, okay. Ja, natuurlijk.
0: Tot straks, Bal.

heeft twee keer kunnen genieten van het geld dat binnenrolde van dit nummer. Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Eerst ergens, wat was het, eind jaren 90 of zo, hè? En daarna gewoon nog een keertje. Ja, ze dacht bij zichzelf, als ik er één keer geld mee kan verdienen, dan kan ik dat ook een tweede keer, hè?

0: daar krijg je lekker energie van. De Lido Shuffle, Bas Kijks, hoorde je. Weet je waar je nog meer energie van krijgt?
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, daar krijg je namelijk ook energie van. Sven, jij krijgt ook energie van de Kadefeesten. En al het verkeer wat zich daar begeeft en zo. En alle mensen.
2: Ja, 100%. De sfeer is goed en dat geeft je al pure energie natuurlijk. Minstens net zo belangrijk, en jij zei het net al even buiten de uitzending tegen mij, is dat je iemand voorrang moet geven. Niemand minder dan de verkeersregelaar natuurlijk. Verkeerssituaties, die heb je hier natuurlijk. Mensen die oversteken, fietsers die oversteken, auto's die overal langs willen. Goed om te weten is dat ook de Misetstraat is afgesloten. En ik sta hier naast verkeersregelaar Arnold, als ik me niet vergis.
3: Ja, klopt helemaal.
2: Zie je nog veel mensen die zoiets hebben? Goh, ik ben niet op de hoogte van dat de Misetstraat afgesloten is. Ik wilde toch proberen, zoals die auto die er nu aankomt rijden, om er door te rijden.
3: Ja hoor, naar mijn idee kijken mensen veel te weinig naar de borden. We hebben borden geplaatst met een omleiding, zowel voor het autoverkeer als voor het fietsverkeer. Maar daar moet iemand bij staan om de mensen toch de goede weg te wijzen.
2: Ja, want gebeurt het vaak dat automobilisten toch er doorheen proberen te rijden, terwijl dat er een bord of verschillende borden staan? Gebeurt het vaak?
3: Nou, vaak. Het gebeurt wel. Zelfs gisteravond is er een hekwerk gewoon omvergereden door een automobilist bijvoorbeeld.
2: Ja, serieus?
3: Ja, zeker. Het hek was behoorlijk beschadigd. En ik neem aan van de auto ook.
2: Ja, want dat lijkt me als je een bord omver rijdt, dat het van je auto niet heel veel heel blijft. Waarom is deze weg afgesloten?
3: Dat is voor de veiligheid van de bezoekers van het festival.
2: Ja, want je moet je voorstellen, Misetstraat, ik weet niet of je een beetje bekend bent in Doetinchem-Jos. Maar je hebt zeg maar de vanaf het centrum richting de kade. Als je daar rechtsaf gaat, waar Koningsdag vorig jaar ook was.
0: Ja.
2: Daar heb je zeg maar de straat die langs de kade loopt, die is afgesloten voor verkeer. Het is een calamiteitenroute geworden, als ik het goed zeg.
3: Ja, klopt helemaal. Politie, ambulance, brandweer kan ten allen tijde passeren.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk voor het stukje veiligheid, dat de hulpdiensten er gewoon langs kunnen. Desondanks is het dus voor iedereen die nog naar Doetinchem wil of in Doetinchem wil zijn, goed om te weten dat de Misetstraat is afgesloten voor verkeer.
0: Oké, maar er zijn natuurlijk nog wel andere wegen om daar te komen, toch niet?
2: Tuurlijk, meerdere wegen leiden naar Rome en ook naar Doetinchem. Zo is het.
0: Wij spreken je straks weer.
2: Hey, tot straks.

0: Neil Horan en Taste So Good. Ja, dat vragen we ons ook af. Heeft het goed gesmaakt? Heeft het goed gesmaakt?
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, dat kleine beetje, dat knippen we dus dadelijk wel even uit. Balthazar, heeft het gesmaakt?
2: Ja. Ik heb alleen geen idee wat ik gegeten heb. En het vlees en vegan, voor mij allemaal heel vermoeiend. Het smaakte allemaal helemaal lekker. En ik wil even toch een dankjewel zeggen tegen de technicus vandaag. Want ik heb een heuse technicus bij me. Hij is van Get a Grip, Axel. Ja. Jongen, geweldig, goede zaken. En nu sta ik bij Jelte. En Jelte, wat ben je aan het doen eigenlijk?
3: Ja, even een klant voorzien van een mooi kapsel.
2: Je staat gewoon in een tent hier. Je hebt hier kappenstoelen neergezet. Je hebt allemaal spullen bij je, een lamp. Wauw.
3: Ja, het ziet er top uit. Het is nu de derde keer dat we hier staan op Hoetsiekoe. Dus het begint een beetje traditie te worden. Om van, we komen uit Wil, om van Wil naar Varsseveld te komen.
2: Dat is wel gaaf. Ja, dit doet geen enkele kapper natuurlijk. Jullie doen dit wel. Wat vind je hier vooral leuk aan?
3: Ja, je hebt andere klanten. Er komen wat artiesten langs, wat DJ's, wat kermislui. Het zijn gewoon andere klanten als in de shop. Dat is het leuke.
2: Ja, hier is niet echt aanpoten, gewoon kalm aan ook een beetje.
3: Ja, zelf feestje vieren, wat eten tussendoor. En normaal hebben we allemaal vaste klanten, nu spreken we allemaal nieuwe klanten. Dus dat is ook wel leuk.
2: Dat is altijd wel grappig, joh. Helemaal leuk. Je hebt een kapsalon in Wil.
3: Ja, klopt.
2: Dames, heren, honden.
3: Het zijn eigenlijk twee zaken gecombineerd. Barbershop, de kapperij en kapsalon Hebing. Deze jongens die werken bij mij. En nog een aantal dames bij ons werken. En heel af en toe doen we dus op een festival knippen. Volgend jaar op Achterland in Doetinchem. En Hoetsiekoe dus elk jaar tot nu toe.
2: Achterland ook leuk, goed festival. Nou, succes met je team. Goed in Wil, want daar zijn wij ooit, hebben wij jaren gezeten als Regio 8. Ja. Destijds nog optimale web. Mijn god, dat is lang geleden.
0: Warme
2: was jij
0: gevoelens.
2: Er ook al aan, Jos, niet? Ja, wel eerder, denk ik.
0: Warme gevoelens hoor, ineens van binnen.
2: Ja, maar wij kennen elkaar nog van een paar radiostations daarvoor.
0: Ja, oude zakken zijn. Ach jeetje, ja, wij zijn eigenlijk bejaard, maar dat weet niemand nog. Hè, dus dat,
2: Nee, dat houden we gewoon voor ons. Niemand zeggen.
0: Hey, Bal, we spreken je zo dadelijk weer.
2: Helemaal goed, dankjewel.

Lovers Do, Maroon 5 en ZZA. En er zit net een stukje in dat nummer. En dan lijkt het net of ze eerder stoppen. En dan schrik ik me weer helemaal wezenloos. Ik moet ze dadelijk even een glaasje water gaan halen om bij te komen. Overigens, als jij ook lekker wilt bijkomen, bijvoorbeeld op het Hoochiekoe-festival, we hebben nog 2 kaarten voor je liggen, hè? Dus laat het gewoon ons even weten als je ze wil hebben. WhatsApp even naar ons. Ons nummer is 06-4747-0022. Dus even op WhatsApp naar 06-4747-0022.

wilde eigenlijk zeggen, daar is geen woord Frans bij, dat noemen, maar dat is helemaal niet waar. Stromae hoorde je uit België en Alors on Danse bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. En ik heb het al gezegd, we hebben nog twee kaarten liggen voor het Hoochie Festival. Als je daar vanavond en morgen nog even heen wil en daar geen geld voor wil uitgeven, kan ik me voorstellen, hè? Want geld dat kun je maar één keer uitgeven. Dan hoef je ons alleen maar even te whatsappen 0647470022. Dus 0647470022. En zet er iets bijzonders in, bijvoorbeeld hoe je heet.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalmaten Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
12: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik. Gamma!
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

Kan wel wat worden dit bandje hoor. Ja, The Beatles, Stick to Ride. Zo. En we gaan zo dadelijk weer even overschakelen naar Sven. Die staat namelijk nog steeds op de kadefeesten in Doetinchem. Ik ben ook benieuwd waar die nou weer uithangt. Want hij rent echt de hele dag al rond. Wel goed voor zijn conditie overigens. Maar dat weet hij zelf natuurlijk ook wel. Hè? Zo dadelijk dus naar Ride on All of Helden.

0: hij is geen Dr. Love, tenminste, dat denk ik niet, maar hij is wel Dr. Feest.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, want op die Doetinchemse Kadefeesten, daar staat Sven en ja, je bent een feestje aan het bouwen, hè?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik sta hier volgens mij bij de allergezelligste vriendenclub uit de Achterhoek, kan ik me zo voorstellen.
3: Zeker.
2: Je hoorde het, Jos, het is supergezellig hier, de sfeer zit er goed in. Ja. Wat maakt het dat jullie naar de Kadefeesten komen?
3: Nou, het is gewoon een huisfeestje, hè? En wij zitten vanaf een bootje te kijken, dus dat is ideaal.
2: Jullie zitten vanaf een boot te kijken?
3: Ja.
2: Welke boot?
3: Wij liggen daar ergens, hebben we ons bootje neergelegd.
2: Kijk, je hebt toch even de kade opgegaan op de kadefeest om het vanaf de kant ook te kunnen bekijken?
3: Ja, plus, kijk, als je toch een drankje op hebt, dan moet je op een gegeven moment toch ook even toileteren, hè? Dus.
2: Ja, dat wil wel met wat drank op natuurlijk. Hey, gaan jullie alle dagen, want het is tot 10 juli natuurlijk, zijn jullie alle dagen hier van de partij of?
3: Nou, sommige mensen moeten gewoon nog werken, dus nee, dat gaat hem niet worden. Maar mijn kinderen die hebben maandag, volgens mij, maandag is het, hè, dat volleybaltoernooi en de horecagelegenheid, ja. Dus die gaan daar...

0: wel heen.
1: Ja, gezellig, want er is natuurlijk van alles te beleven. Sport, evenementen, muziek, alles komt samen. Voor de kids is er ook genoeg te doen natuurlijk.
0: Ja, maar mijn kids zijn nogal wat ouder, dus nee, die zijn hier niet. Behalve dan met de horecadagen, want ze werken in de horeca.
1: Ah ja, precies. Ja, die gaan liever niet met mams mee, maar behalve als er in de horeca wat te doen is. Ik wens jullie natuurlijk een hele fijne avond allemaal en maak er een mooie feest van hier op de kade. Je hoort het, Jos, het is gezellig, de sfeer zit goed in. Vanavond veel muziek, want hoppatee, je hoort het, de sfeer zit er goed in. De muziek, de feestavond is begonnen, vanaf 7 uur veel muziek. Ze zijn zich daar op het podium in het water aan het klaarmaken om een optreden te gaan geven. Dat wordt één groot spektakel, dus als je het goed vindt, ga ik even genieten.
2: Oké, helemaal goed. Het gaat dus een trein, daar hoor ik wel weer over trein gesproken. Dit is Albert Hammond.

0: Ja, ze kan nog jaren mee hoor, deze dame. Madonna, haar nieuwe single Dance Teria.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, moe. Balthasar, wij kunnen denk ik ook nog jaren mee als deze dame zo aan het rocken en het dansen is.
2: Niet normaal.
0: Zo.
2: Wat een geweldige nieuwe plaat. Helemaal super. Hey, ik sta hier op het Hoetsiekoe Festival. Wauw, wat een geweldige, de beste band tot nu toe. The Real Boys. Ik sta bij.
3: Ja, het zal. Ik ga dan ook naar Heavy Duty.
2: Heavy Duty moet nog komen. Dat staat, kijk, Heavy Duty komt er gaan. Glamrocks krijgen we
3: dat
2: nog.
3: Jacques Schulte,
2: kijk. Maar wat een band, The Real Wild Boys.
3: Deze mensen zijn goed.
2: Niet hè?
3: Die zijn goed.
2: Lekker, hè? Dat is die oude gitarist van Herman Brood.
3: Ja, dat ben ik.
2: Die heeft al wat kilometertjes gemaakt, laat maar zeggen.
3: Ik ben alleen Gus, achter de drumstel.
2: Oké. Wauw.
3: Toch?
2: Ja, zijn zoon. Zijn zoon en hij speelt zelf gitaar.
3: Ik heb ooit in Lichtenvoorde Herman Brood zien optreden, maar toen was hij een beetje stoned en bezopen.
2: Herman Brood stoned? Nee toch?
3: Bart Robbins, ze waren zo goed joh.
2: Dus, ja, niet normaal hè?
3: Ja, die heeft het helemaal goed gemaakt.
2: Ja, maar Sleeping Bird net was ook lekker.
3: Ik was blij dat hij niet bij was.
2: Nee. Helemaal goed. Heb je plezier hier bij Hoetsiekoe?
3: Ja, heerlijk, heerlijk.
2: Kom je uit de buurt?
3: Heel weg.
2: Oh ja, heel weg. Daar is een liedje ook over gemaakt hè? Van maar daar hebben we het nog wel eens over, van Spitfires volgens mij, iets met de heel weg erin. Hey, ik wens je een geweldig festival, veel plezier zometeen met de Glamrocks.
3: Kom goed.
2: Dankjewel.
0: Ben je er klaar mee, Bal? Was dit het?
2: Ja, ik ga even fatsoenlijk afscheid van hem nemen. Dat was een leuk gesprek, toch?
0: Ja, precies. Ja, dat moet ook wel eventjes. Hè. Hey, wij spreken jou straks nog heel even voor 8 uur. En daarna nog tot in de late uurtjes, hè?
2: Dat is helemaal goed.

0: zijn.
1: Ik vind het een lekker nummer van hem, hoor. The Road to Mandalay, het is niet van hemzelf, hoor. Robbie Williams.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Ja, ook niet van onszelf, maar we zijn er wel op de Doetinchemse Kadefeesten. Sven, waar sta je en wat doe je?
3: Ik sta nu best wel een stuk van het waterpodium af, om het maar zo te zeggen. Ja. Je moet je voorstellen, er is een fantastisch podium gebouwd op het water. Dat blijft gewoon drijven. Gelukkig zijn ze nog niet gezongen, ook niet met al het apparatuur erop. En daar is nu, zijn nu de eerste klanken van, het, van de feestavond te horen. Een soort metropoolorkest is het. En allemaal klassieke klanken. Maar wel ontzettend leuk. En Jos, je moet je voorstellen, het is de allereerste editie dat het op deze manier gehouden wordt. Hè? Dat is bizar.
1: Ja, ja, het lijkt wel of het al jaren draait, hè?
3: Ja, dat lijkt het wel, maar dat is het niet. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ze hebben voorgaande edities wel een food evenement gehouden. Een food evenement, zeg maar, wat er ook wel een beetje op lijkt. Want hier draait het ook deels om eten natuurlijk. Maar er is zoveel meer te beleven. En ik sprak de organisatie straks en die zeiden van vanuit de gemeente was de wens om wat meer de kade bij de stad te betrekken. Want ik bedoel, hoe vaak kom je langs de kade in Doetinchem? Maar moet je voorstellen hoe prachtig die kade is. Daar kun je zoveel moois mee doen. Nou, dat hebben ze dus gedaan met de kadefeesten. Zeker de moeite waard om daar ook even zelf met eigen ogen dat te gaan zien. Tot 10 juli is dat. En ze hebben de hele kade omgetoverd. Vanaf de brug tot aan, zover het kan ongeveer. Hebben ze het omgetoverd tot de kadefeesten. Prachtig, een vol evenement ook. Vol activiteiten, veel te beleven. En onder andere als je een boot hebt, kun je ook aanmeren. Je kunt aanmeren op het water en dan kun je net iets dichter bij het optreden zitten als de mensen op de kade zelf. Moet je wel een boot hebben. De enige boot die ik heb is een papieren boot zelf gevouwen. Die zinkt ongetwijfeld, maar misschien dat ik zometeen nog wel even de boot opduik. Kijken of ik een aantal mensen vanaf de boot kan spreken ergens volgend uur of het uur daarna.
1: Ja, lijkt me een heel goed plan. En ondertussen neem even wat te drinken op kosten van jezelf, hè? Dat weet je. Dat bonnetje niet aan mij geven. Dat is niet standaard. Jammer, nee, niet aan mij geven. Ik doe niet aan bonnetjes. Nee.
3: Dat is wel mijn plan.
1: We spreken elkaar straks weer. Dag Sven.
3: Yo.

0: new sensation. Nou, dat geldt dan niet voor Hoochie Koo, maar dat geldt wel voor de kaderfeesten. Maar de kaderfeesten, daar gaan we straks nog even heen. Eerst even dit.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoochie Koo Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, volgens mij zie ik daar nog steeds een Balthazar staan. Klopt dat?
2: Ja, ik sta er nog wel.
0: Ja?
2: Ik sta er zeker nog.
0: Ja,
2: ja, ik sta hier bij de weide, hoe heet ik weer? De swingweide Ter Horst. En weet je wat is? Artiesten, bezoekers, bejaarden, gehandicapten. Dat loopt hier allemaal door elkaar heen. Eens even kijken. Bij wie sta ik nu? Jongens, even jullie voornaam. Snel, hoe is jouw naam?
3: Stef.
2: Jouw naam?
3: Gerard.
2: Gerard.
3: Jesper.
2: Jesper.
3: Tourmanager.
2: En nu moet het belangrijk worden.
3: Niels.
2: Niels, jullie komen voor Niels, of niet?
3: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker.
2: What the fuck is Niels? Wat doet hij?
3: Grote fan. Echt
2: goochelt hij? Wat doet hij? Kan hij kunstjes?
3: Ja, hij kan salto's.
2: Hij kan salto's, maar neem maar voor, waarom is hij hier vanavond? Want je bent best wel een beetje trots dat hij vanavond hier staat, toch?
3: Hij heeft even gedraaid. Ging echt top. Ja, echt perfect.
2: Ging goed?
3: Ja, ging echt super.
2: Altijd vette shit.
3: Ja, was goede muziek.
2: Hé, hey, jullie lopen allebei met een teddybeer. Kun je dat uitleggen?
3: Ja, eerlijk gezegd, een vriend van mij die zei voor eentje, als jij mij één muntje geeft, haal ik van jou de mooie tas met als koala eigenlijk zijn.
2: Oké, jammer dat dit tv is, weet je wel. Wat wil je hiermee uitdragen?
3: Ja, weet ik veel. Ik dacht voor een mooie tas.
2: Oké, nou, dan kun je over nadenken. Maar hoe zit dat bij jou?
3: Als we met z'n allen doen, doen we het goed.
2: Oké, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Helemaal goed. Goede mentaliteit.
3: Ja.
2: Jij wil nog iemand de groeten doen, begrijp ik?
3: Ja, zeker. We willen Papa Kwai de groeten doen. Dit is de vader van Papa Kwai. Ja. 6 jaar oud. Geboren in Papa Guena.
2: Oké, Papa Guena. Ja, lekker. En ook een Hoochie Koo.
3: Ook een Hoochie Koo, ja. Helemaal van Afrika zijn we hierheen gekomen. We hebben dus 6 weken lang de boot gepakt. En nu zijn we dus hier.
2: Jambo Habari Nuzure Sana. Ik wens je een geweldige avond, makker. Jongens, jullie allemaal. Helemaal te gek. Super gedaan, man. Dank je. Ik heb het niet gezien. Sorry, ik was met die oude lullen daar. Hey, tot zover deze reportage. Terug naar Ulf.
0: Ja, en Ulf zegt, de komende uren gaat Balthazar het helemaal alleen doen. En ik weet zeker dat hij dat kan.

0: Tour.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Oh, jij bent vaak...
2: Daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. En je weet het, het hele weekend staan we op allerlei festivals. In ieder geval op 2, Hoochiekoe. En nu ook op de kadefeesten.
1: De Doetinchemse kadefeesten.
0: En op de Doetinchemse kadefeesten, daar staat Sven.
2: Ja, ik zit hier nu op een bijzondere plek, kunnen we wel zeggen. Ik zit zo ongeveer met mijn voet in het water, maar dan net niet. Ik zit hier namelijk in een boot. Deze boot is van wie?
3: Van jou.
4: Ja, van mij. Ja.
2: Wat heeft u een mooie boot, zeg.
4: Ja, dankjewel. Ja.
2: U bent hier aangemeerd aan de kade tegenover het podium. Dat alles met de kadefeesten te maken natuurlijk. Toen jullie hoorden dat het kadefeesten waren, dachten jullie direct... Weet je wat, ik pak de boot, ik ga direct richting de kade.
4: Ik heb direct de kwast gepakt, ik heb hem geschilderd. Ik denk, hij moet klaar voor de feesten.
2: Ja. Oh, je hebt hem zelfs nog geschilderd?
4: Ja, ook dat nog. Ja. Oh. Ja.
2: Oh, dat...
4: Je moet goed voor de dag komen, toch?
2: Ja, dat is natuurlijk ook weer zo.
3: Anders
2: ja,
3: gaan wij niet mee, hè?
2: Sorry?
3: Anders gaan wij niet mee, ook.
2: Anders gaan jullie niet mee, nee. Want jullie zijn met een gezellige groep, zie ik het al. Een leuk tafeltje in het midden met gezellige drankjes erbij. Hoe lang blijven jullie hier?
4: Ja, tot het afgelopen.

0: Lopen is tot donker is.
1: Kijk, en dat mag ook met de vaarvergunningen?
0: Jazeker. Ik heb verlichting aan boord, ik heb navigatieverlichting, dus ik mag officieel netjes varen.
1: Kijk, hartstikke goed. Hey, wat maakt dit zo bijzonder? Want ik zie hier langs de kade is allemaal mooie dingen opgezet. Jullie zitten toch gezellig in zo'n boot. Dat lijkt me ook wel uniek.
0: Ja, het is kadefeesten, maar met bootjes op het water. Dat is een paar jaar geleden ook gedaan. Toen waren we hier ook. Toen lag daar zo'n mooi groot schip. Maar dit is natuurlijk ook helemaal super. Die kade is mooi aangelegd. Nu een podium aan de andere kant. Nou, ik vind het helemaal geweldig.
1: Ja. Ja, jullie waren er een paar jaar geleden ook. Wat is jullie bijgebleven van vorige edities?
0: Super, super sfeer. Leuke muziek, leuke mensen. Gezellig drankje erbij, hapje erbij. Lekker weer. Nou, wat wil je nog meer?
1: Ja, lekker weer. Gelukkig niet al te warm. Een beetje bewolking. Af en toe de zon. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Vanavond natuurlijk veel muziek. Gaan jullie dat ook vanaf de boot bekijken?
0: Ja, ik denk dat we daar een dansje gaan doen naast de boot.
1: Naast de boot? In het water wil je zeggen?
0: Ja.
1: Ik denk dat het water...
0: Dat zal hier wel aan liggen.
1: Ja, ja, ja. Aan de champagne en aan de drank natuurlijk. Maar zolang het maar gezellig is toch? Ik denk dat het water wel nat is.
0: Dat denk ik ook. En ook dun.
1: En ook dun, ja. Ja. Ik denk dat je niet zo makkelijk blijft staan op het water. Ik hoop dat jullie er een mooie avond van maken. En ik zie al een hele hoop ritsboten liggen. Ik denk dat er vanavond nog wel veel meer bij komt natuurlijk.
0: Zeker weten, dankjewel.
2: Het buffet komt zo op tafel. Dus in die zin...
1: Jullie gaan ook eten op tafel?
2: Nee, we gaan gewoon eten maken.
1: Oh joh.
2: All-inclusive party van, hè?
1: Zo, en thuis bezorgd? Of?
2: Nou, nee, we hebben zelf hier bezorgd.
1: Oh, kijk, hartstikke goed. Hey, maak er een mooie avond van. En het ziet er allemaal gezellig uit. En hou dat ook zo vooral, hè?
0: Dankjewel.
1: Heb je nou zelf een boot? Kom dan ook gerust naar de kadefeesten. Je kunt nog aanmeren, genoeg plek. De sfeer is op en top, kunnen we wel zeggen.

0: Kiko Festival.
1: Optimaal FM, zei je?
2: Optimaal FM?
1: Is dood en begraven. Het heet tegenwoordig Regio 8.
2: Regio 8.
3: Aha.
1: Ja.
2: Zeg het.
1: Elk beestje heeft zo zijn naam. Bart, je had me nodig. Vertel.
2: Hartstikke gezellig feest, jongen. Ik zag je lopen. Ik denk, heel even een kleine anekdote, jongen. Top, jongen. Super feest.
1: Hoe bezig?
2: Dat is fenomenaal. Gezellig zweertje, jongen. Leuke lui.
1: Luister, hoe leggen we dat uit aan die mensen die allemaal thuis saai op de bank zitten of in de auto? Ja, we gaan naar huis, want we zijn moe. Geef ze even de reden dat ze hierheen moeten komen.
2: Gezelligheid ontkent ons. Zeg het maar.
1: Ja, meer is het ook. Die bier is koud, we hebben wat te eten hier. En we zien elkaar. Mag ik je een super avond wensen, Bart?
2: Ja, dank je.
1: Is familie van je?
2: Ja, allemaal. Is er één grote familie.
1: Nou, maakt een mooi feest van samen.
2: Top, jongen. Dank je.

0: could ever say. Het is weer de hoogste tijd om eens even te gaan kijken hoe het op een feestje is.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, want daar staan wij vandaag, of wij in ieder geval, staat Sven daar.
2: Live vanaf de Kadefeesten inderdaad, waar vanaf 7 uur al het feest is losgebarsten. Ik bedoel, het feest is eerder vandaag al losgebarsten, maar vanavond met allerlei concerten, veel muziek, van alles te doen. En ik sta hier naast een van de organisatoren. Ook voor kinderen is er heel veel te doen, hè?
3: Jazeker. We willen natuurlijk van alle leeftijden, alle doelgroepen hier op dit festival bij elkaar krijgen. Dus we hebben hier voor de kids een kids place. Dat houdt in dat we hier Jan Touw hier uit Zeddam kunnen lekker kinderen lekker survivalen, lekker klauteren. Daarnaast hebben we wat speelapparatuur van Exit Toys ter beschikking gekregen. En mocht je kinderen een beetje creatief zijn, hebben we een beeldhouder, Patrick. Daar kunnen ze lekker beeldhouden, mooie voorwerpen maken voor thuis om mee te nemen. Dus eigenlijk voor jong en oud proberen we hier iets moois neer te zetten.
2: Nou ja, dat kun je ook wel zien. Creatief bezig zijn, ook eten is ook, dat is even mijn voorkeur natuurlijk, maar van alles is er te doen. Muziek, eten, voor de kids is er veel te doen. Sport, ik merk dat jullie ook heel erg sport proberen te betrekken. Hoe zie jij dat?
3: Ja, wat we merken is natuurlijk dat sport heel erg in trek is. Ik denk dat het je niet vaak ziet op een festival, dat er ook veel sport aanwezig is. We hebben dit geprobeerd te creëren door hier gewoon een beachvolleybalveld neer te zetten. Dat betekent dat die afgelopen weken 4 vrachtwagens vol met zand zijn gestort.
2: 4?
3: 4 volle vrachtwagens. Daaromheen hebben we een boarding gebouwd. Dus eigenlijk gewoon een beachvolleybalveld langs de kade neergezet.
2: Ja, en dat zand, dat blazen jullie na die tijd met water de kade af? Of,
3: Die gaan we heel netjes verdelen over het veld, ja.
2: Oh, precies, ja. Nee. Ik dacht al, als je al dat zand 4 vrachtwagens vol de kade inblaast. Nee, hartstikke tof opgezet. Ik zie ook een padelbaan. Ook een sport wat natuurlijk heel erg opkomst is. Padel jij zelf ook een beetje, of?
3: Padel heeft niet echt mijn voorkeur. Maar je ziet gewoon bij alle van verschillende leeftijdscategorieën dat padel natuurlijk helemaal upcoming is. De padelbaan kun je zelf afhuren. Als je naar onze website gaat, doetinchemskadefeesten.nl, zou je voor jezelf de padelbaan voor een uurtje kunnen reserveren. Dat houdt in dat je lekker met z'n viertjes hier een uurtje lekker op de kade in de buitenlucht kan padellen.
2: Dat is natuurlijk altijd goed. In de buitenlucht sporten sowieso. Daarnaast, de kadefeesten zijn inmiddels al een dag aan de gang. Tot 10 juli duren ze nog. Wat valt je op qua sfeer? Wat verwacht je ook nog dat er gaat komen? Want het is al best redelijk druk. Wat verwacht je de komende dagen?
3: Het is natuurlijk mooi om te zien dat zo'n eerste editie wel meteen aanslaat. Je ziet dat de Doetinchemers nieuwsgierig zijn. Ze komen eventjes om de hoek kijken. Wat gebeurt hier allemaal? En daarnaast hebben we natuurlijk een heel mooi podia gecreëerd op het water. Wij dachten, we gaan iets geks doen. We kunnen natuurlijk een podia hier op de kade zetten. Maar wij dachten, wij bouwen gewoon een podia op het water. Hebben we helemaal mooi uitgelicht. Lekker rook erbij. Verschillende soorten lichtshows. Toch een beetje een eyecatcher. Als je hier langs fietst, vooral op de fietsbrug, dan kijk je van, wat gebeurt hier dan? Dan zie je gewoon heel podia in het water.
2: Ja, Joost, dankjewel. Veel succes nog met de verdere organisatie. Ik hoop dat het allemaal verloopt zoals het verlopen moet. Komende dagen. Mocht je nou niks te doen hebben de komende dagen, kom gezellig naar Doetinchem, naar de kade. De kadefeesten. Gratis toegankelijk natuurlijk. Dus kom daar zeker langs.

0: Festival.
1: Ja, ja, we zijn nog steeds op Hoochie Koo. Eens even kijken, hier staan een paar heren. Goede avond, heren. Sorry dat ik zo... Nee, kom erbij, man. Gezellig. Mag ik nou uw naam vragen, uw voornaam?
2: Arie,
1: Hoochie Koo.
2: Hoochie Koo?
1: Ja, Hoochie Koo. Wat heeft je doen besluiten om hier te komen?
2: Eerlijk gezegd, geen manjana manjana.
1: Oh, je bent een manjana manjana man.
2: Ja.
1: Dat is niet meer, hè?
2: Dan moet je wat.
1: Dus dan moet je wat. En dan ga je op zoek. En hoezo dan nu Hoochie Koo?
2: Zelfde vibes, zelfde aankleding. En dat is alles relaxter.
1: Alles relaxed, hier een leuke omgeving, bomen, bier, ach, beetje dit, beetje dat. Je ontmoet mensen, veel kennissen uit de buurt kom je tegen.
2: Bijna zeggen dat je vaker komt.
1: Nee, ik is mijn tweede keer pas.
2: Nee, niet.
1: Ja.
2: Oh,
1: tweede keer. Goeie,
2: voor mij de eerste keer.
1: Oké, maar je indruk is goed?
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, je hebt die band gezien, die oude gitarist van Brood?
2: Ik vond die daar stond.
1: Ja, geen idee.
2: Bij dingen wel, bij het eten, die vond ik echt goed.
1: Ja, dat hoor ik de hele tijd, maar ik heb geen namen, weet je wel. Maar het gaat erom, je komt binnen en je bent gewoon verrast door een band.
2: Ja.
1: Zo is het ook. Zo moet het blijven. Ik wens je een fijne Hoochie Koo. Een hele goede Hoochie Koo. Ja.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden... na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen... in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren... bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht... en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag... zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren... zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion... en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al... door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond... om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren... omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten... met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen... tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt... en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring... nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido.
11: Ook voor voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Er zijn van die dagen, dan ben je blij dat je in de Achterhoek woont, want...
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Ja, dat speelt zich natuurlijk ook af in de Achterhoek, hè. Doetinchem, dat is daar onderdeel van. En de Kadefeesten, die hebben dit jaar hun, hun première. En Sven, die is daar ook.
2: Het is een prachtige dag hier in Doetinchem. Live vanaf de Kadefeesten hier langs de Oude IJssel. Dat zegt het al, de Kadefeesten. Waar veel mensen op af zijn gekomen. Vandaag redelijk warme dag. Gelukkig ook wat wind. En het is maar goed dat de EHBO rondloopt. Ik zit hier naast een EHBO. Met wie spreek ik?
3: Met Werner. Ik ben locatiecoördinator en evenementencoördinator van locatie Doetinchem.
2: Dat lijkt me...
0: Dat speelt zich natuurlijk ook af in de Achterhoek, hè. Doetinchem, dat is daar onderdeel van. En de Kadefeesten, die hebben dit jaar hun première. En Sven, die is daar ook.
2: Het is een prachtige dag.

0: Want je zegt er komt een hoop bij kijken. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat met dit weer best wel wat mensen zichzelf onderschatten. Dat mensen misschien oud raken omdat ze te weinig drinken. Wat zijn jouw tips met dit soort evenementen? Waar moeten mensen rekening mee houden?
1: Nou, zoek vooral de schaduw op waar nodig. Goed blijven drinken en goed blijven smeren. Zeker belangrijk.
0: Ja, dus niet nu, net zoals wij nu in de zon zitten eigenlijk.
1: Nee, maar ik heb al wel ingesmeerd. Dus.
0: Kijk, insmeren is dus natuurlijk minstens net zo belangrijk. Hey, zijn er nog bijzonderheden gebeurd eigenlijk? Of valt het allemaal wel mee?
1: Ja, het valt op met reuze mee. De organisatie heeft zich goed voorbereid. Goed gedacht aan de veiligheid. Je ziet altijd wel kleine dingetjes. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar op dit moment valt het reuze mee.
0: Ja, en het is 7 dagen. Ik kan me heel goed voorstellen. Ik zie ook een keet, mag ik het zo noemen?
1: Ja, wij noemen het een unit. Hij is volledig ingericht voor alle ongemakken en gemakken die je tegen kan komen. We zijn er behoorlijk goed op voorbereid.
0: Ja, want waar moet ik aan denken als EHBO'er zijnde? Wat heb je allemaal bij je? Het lijkt me best wel dat je pleisters voor de blaren is hartstikke leuk. Maar het lijkt me dat je best wel... Ik zie jullie ook met rugzakken rondlopen. Daar lijkt me dat er best een goed gevulde rugzak is.
1: Ja, zeker. De rugtassen zijn helemaal ingericht op de evenementenveldnorm. Zoals dat belangrijk is. Ja, op alle ongemakken en gemakken zijn we voorzien. We hebben alle middelen bij ons. Dus ja, goed. Wij zijn goed uitgerust.
0: En wat zijn nou de meest voorkomende incidenten, klachten, wat je op zo'n evenement als dit ziet?
1: Nou ja, goed. Je ziet hier om je heen een hoop kinderen ook. Kinderen spelen, kinderen rennen. Rennen allemaal door elkaar. Dat gebeurt gewoon. Dus die vallen wel een keer. Dat kan natuurlijk gebeuren. Daarnaast zie je natuurlijk de omgeving, we zitten vol in een natuurlijke omgeving. Dus ja, je kan hier ook wat beestjes tegenkomen. Dat soort kleine dingetjes kom je tot nu toe wel tegen.
0: Oké, dat valt dus als ik zo hoor nog redelijk mee. Hoe verwacht je dat het de komende dagen gaat zijn?
1: Ja, we moeten even de warmte in de gaten houden. Ook in onze unit zijn we goed voorbereid op dat soort omstandigheden. We gaan het echt in de gaten houden. Als het echt onverantwoord is, dan gaan we ons advies natuurlijk delen. Maar tot nu toe, met alle schaduwplekken die ik heb gezien en genoeg drinkpunten, is de organisatie er in ieder geval goed op voorbereid.
0: Ja, want vorige week, ik noem maar wat, was het bijna 40 graden. Gevoelstemperatuur misschien wel 45 graden, voor sommigen 50. Veel evenementen die daardoor dus zijn afgelast. Is daar een richtlijn in dat jullie zeggen van nou, nu wordt het echt te gek? Of is dat per situatie afhankelijk?
1: Nou, we staan altijd in verbinding met de regio-districten van ons. Die staan ook weer in verbinding met het landelijke team van het Rode Kruis. Daarnaast hebben we ook gewoon contact met de veiligheidsregio. En eigenlijk die driehoek met onze locatie erbij kijken we echt wel wat is verstandig. We hebben van de week ook al een evenement al gecanceld in overleg. Want dat was gewoon echt vanwege die warmte echt onverantwoord.
0: Ja, Werner, dankjewel. Heel veel succes ook nog de komende dagen. Zorg dat jullie zelf ook buiten dat het veilig is ook genieten van het evenement. Want dat doen jullie hopelijk ook wel een beetje, toch?
1: Absoluut, zeker met dit weer.
0: Kijk, genieten. En dat kun jij natuurlijk ook. Kom gezellig naar Doetinchem, naar de kaderfeesten, waar het gewoon gratis toegankelijk is. Eten, drinken, sport, alles komt hier samen. Supergezellig, dus kom gezellig naar Doetinchem.

0: Hoochie-koe Festival.
1: Hoochie-koe is niks zonder een lekkere kebab, lijkt mij. Van alles kun je hier eten, vlees dit, vlees dat. Maar ik sta hierbij, wat is je naam?
2: Van Sandra.
1: Sandra, jij bent van de ploeg horeca.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat is de ploeg horeca?
2: Wij zijn een hotel, restaurant, een loungebar, we hebben bowlingcentrum, kegelbaan, eigenlijk van alles.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Dan kunnen ze zelf even kijken.
2: Online bij deploeghoreca.nl.
1: Deploeghoreca.nl, simpel kan niet. Hey, kebab.
2: Ja.
1: Vertel, hoezo kebab?
2: Ja, dat is gewoon lekker, lekker vlees. Mensen willen lekker broodje, lekker groot, lekker veel, lekker sausje erbij op. Dus ja, daar.
1: Dat is het eigenlijk. Meer is het ook eigenlijk niet, hè? Hey, jullie bent een heel team hier.
2: Ja, we zijn een heel team met collega's van de keuken allemaal. En we maken allemaal lekkere broodjes. En we zijn de enige die hier met een vegetarisch broodje hebben.
1: Echt waar?
2: Dus nee, met groenten en talgoed erbij. Nou.
1: Ik hoor bij meerdere vegan is helemaal coming, hè?
2: Ja, dat is helemaal hot, hè? Dan moet ik zeggen.
1: Gaat die redden ook in Varsseveld, denk je, de vegan?
2: Nou ja, sommigen wel, sommigen niet, maar...
1: We gaan het zien.
2: Ja, daarom.
1: Ik wens jou en je team heel veel plezier. Dankjewel, de ploeg horeca. Kom even lekker kebappen, jongens. Lekker sausje bij, broodje. Helemaal goed.

0: Chico Festival.
1: De hele dag heb ik naar haar gezocht. Ik heb haar gevonden. Want weet je, Hoetjeko, dat is Varsseveld. En Maaike, als je Maaike zegt, dan is dat ook...
2: Hoetjeko!
1: En...
2: Varsseveld!
1: Wou ik zeggen.
2: En dansen!
1: Wat,
2: en
1: hoe belangrijk ben jij voor de bevolking van Varsseveld?
2: Ja, eigenlijk niet, maar ik ben er altijd. Ik ben iedere Hoetjeko aanwezig. Ja, je kan niet zonder mij eigenlijk.
1: Nee, en...
2: Ik ben eigenlijk een beetje bij tijds nog, maar ik ben nog niet helemaal...
1: Je doet heel erg bescheiden. Ik heb allerlei informatie over gekregen hoe belangrijk jij bent voor Varsseveld.
2: Ja, maar ik kom helemaal niet uit Varsseveld. Maar ik ben er wel altijd. Ik ben altijd in Varsseveld. Ja.
1: Hé, Hoetjeko, dat is niet de eerste keer dus dit.
2: Nee joh, nee, ik ben al wel 10 keer hier geweest, denk ik. Ik vind het bijna leuker dan de Varsseveldse kermis. Dat is toch echt wel heel wat, hoor.
1: Dat is heel wat.
2: Ja.
1: Hey, en je zus woont nog steeds in Zutphen?
2: Nee, ja, die komt uit Aalten, hè. Ze woont wel in Zutphen, maar ze is echt...
1: Zus in Zutphen?
2: Zus in Zutphen, ja. Mijn zus in Zutphen, ja. Maar die is ook hier, mijn Hoetjeko.
1: Wat is het geheim, want je komt zo vaak, wat is het geheim van Hoetjeko?
2: Ja, relaxed, jezelf kunnen zijn, verschillende muziek, ongedwongen.
1: Onze lieve heer heeft rare kostgangers, heerlijk.
2: Ja, heerlijk. Ja, en je mag zijn wie je bent, je kunt aandoen wat je wil, niemand die iets vindt.
1: Nee.
2: Ja, dat is eigenlijk het geheim, ja.
1: Ik zie dat je door moet. Je vriendinnen staan daar te zwaaien.
2: Die denken echt, oh ja, hey!
1: Dan wordt het balletje gehakt, denk ik. Heb veel plezier, fijne Hoetjeko.
2: Dankjewel, dankjewel. Jij ook, hè? Succes
1: dankjewel.
2: Nog, hè?
1: Ja, dankjewel. Heb ik wel nodig, dankjewel.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor
2: €39,95.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
13: De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: suivant.
1: Connie Meer. Fantastische naam.
2: Ja, fantastisch. Dank je. Wij zijn de familie Meer. Dat is mijn vrouw, Annie Meer.
1: Annie Meer. Connie Meer.
2: Connie Meer. Wil niet meer.
1: Wil niet meer. Hele mooie.
2: De rest weet ik zo niet. Heeft ze allemaal dochters. Die weet ik dan niet meer.
1: Nee, dat kun je vergeten. Wat zijn jullie hier aan het doen op Hoochiku?
2: Wij maken aura-foto's. En die worden geanalyseerd met de patiënten.
1: Aura-foto's?
2: Ja. Ja, dat is een nieuw gat in de markt. We zijn begonnen met witgoed, maar daar zit geen handel meer.
1: Nee, is klaar.
2: En spiritualiteit is helemaal in.
1: Ja, is helemaal in, want ja, Jezus is een beetje klaar. Allemaal gedoe. Met aura's heb je geen gedoe.
2: Heb je geen gedoe. Mijn vrouw legt helemaal uit hoe het in elkaar zit en wie je bent, waarom je zo bent. En ja, eigenlijk loopt iedereen hier weer heel vrolijk weg.
1: Nou, in de jaren 80 van de vorige eeuw, volgens mij was wij er ook al Corrie toen. Op een gegeven moment moest je van jezelf gaan houden. Hè? Ken je dat nog dat kwam? Je moet eerst van jezelf houden.
2: Daar hebben we ook iemand voor. Dat is deze mevrouw daar. Die doet spirituele reiniging. En daarmee leer je weer van jezelf te houden.
1: Wauw. Weet je, ik ben nooit zo op zoek gegaan naar mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik bang was dat het tegen zou vallen. Nee, wat moet je dan?
2: Dat valt bij ons dus nooit tegen.
1: Oké, aura's kunnen dat wel weer recht trekken. Je kunt, weet je, dit ben je. Waar kunnen mensen jullie vinden? Eigenlijk bij de sloot van Hoochiku, waar je niet in mag. Voorgaande jaren mocht dat wel, maar zoals we weten is daar de Hoochiku-kikker, een of andere Amerikaans beestje, neergezet. Er staan hekken omheen, dus je zwembroek thuis laten. Maar daar waar je te water ging, daar vind je de aura-caravan en dit geweldige. Corrie, dankjewel.

0: Festival.
1: Hoochie Coo 2026, het is de 9e editie. We hebben geweldig weer gehad vandaag. 24 graden, lekker briesje. En ja, weet je, we hebben hier muziek. Dat moet ik toch wel even zeggen. Het Hoochie Coo Festival is niet bezig om nog groter te worden. Ze willen niet meer dan 3.500 mensen. Maar wat ze vooral willen is gewoon lekkere muziek. Oké, dat is ook een vaag begrip natuurlijk. Wat is nou lekkere muziek? De mensen die hier samenstellen hebben verstand van rock'n'roll. En dat zie je. Het zijn echt leuke bands. Eerder op de avond al die oude gitarist van Herman Brood. Mijn god, die man zag er slecht uit. Maar spelen niet normaal. Bij mij staat nu... Je hebt niet bij Herman Brood gespeeld, toch wel?
2: Nee, maar ik ben wel van zijn periode.
1: Maar ja, oh, dat is heel mooi. Ja, het is allemaal een beetje lullig afgelopen. Een jaartje of 25 geleden in het Hilton, van het Hilton af. Ja. Maar wat een gast, hè?
2: Bijzonder. Heel bijzonder, ja. Ik heb altijd wel veel respect en... altijd naar zijn muziek geluisterd. En nog steeds naar zijn muziek geluisterd.
1: Absoluut. Ja. Wordt ook zat gedraaid nog op de radio van Never Be Clever. Sleeping Bird speelden ze vanavond ook nog. En ja, zo kun je er wel een paar noemen natuurlijk. Het was echt een persoonlijkheid, die man.
2: Geweldig, ja. Ja. En ook een kunstenaar, hè, latere leeftijd. Want eigenlijk heeft hij maar heel kort muziek gemaakt. En daarna is hij echt kunstenaar geworden. Maar goed, wat hij gedaan heeft in die periode dat hij muziek maakte... dat was echt avond aan avond optreden. Niet normaal.
1: Gaan.
2: Gaan en doorgaan en ja.
1: In het begin heb ik hem wel eens gezien, kwam hij aanrijden in een lijkwagen. Had hij zijn pak aan, ook met zijn pet op. En doodskist achterin, dan lagen zijn spullen.
2: Ja, en hij had zelfs niet eens een rijbewijs.
1: Nee, kun je nagaan. En nooit heeft iemand zich dat afgevraagd, ja. Hey, leuk is over te gehad te hebben. Fijne avond, dankjewel.
2: Is gelijk, dankjewel.

0: Festival.
1: De allerlaatste voor deze avond. Jongen, jongen, jongen. Wat hebben wij hier een geweldige dag gehad. Vandaag zaterdag. Het kwam kalm aan op gang. En het stroomde voller en voller. De kwaliteit van de muziek werd beter en beter. De kinderweide was gevuld met allemaal geweldige, leuke dingen. Waar allerlei kinderen lekker gewoon ouderwets met de kop in het gras rollen. En allerlei gekke dingen doen. Gezellig. Goed, ook de jongerenweide heeft goed geknald. Heel veel jongeren, en dan praat ik over tieners tot 25 jaar, hebben de weide opgezocht. De swingweide Ter Horst, die is morgen ook geopend. Allemaal geweldig Nederlandstalige muziek. Ik zeg vaarwel. Morgenmiddag zijn we er weer voor de allerlaatste dag van Hoochiekoe. En wil je komen, check hoochiekoe.nl voor het programma of voor kaarten www.hoochiekoe.nl. En Hoochie is met dubbel O. Welterusten.

De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
5: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elk

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft hij te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft hij te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd.